0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

But you got me on fire.

0: helpen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen.

0: Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte.

0: In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Teleurstellend bericht voor veel feestliefhebbers in Alphen aan de Rijn en omstreken. De Alphense Oktoberfeesten, het Alphense Oktoberfest moet ik zeggen, in 2026, dit jaar dus, gaat niet door. De organisatie heeft besloten een pas op de plaats te maken. Stijgende kosten, toenemende risico's en een steeds grotere organisatorische uitdaging. Die maakt het volgens de initiatiefnemers op dit moment onmogelijk om het evenement op een verantwoorde manier voor te zetten. Daarmee verdwijnt voorlopig een evenement dat in de afgelopen jaren veel bezoekers, vrijwilligers en sponsoren aan zich wist te binden. Maar ja, is dit dan het einde of slechts een tussenjaar? Ik heb het antwoord daar niet op, maar Sander Willemstein wel. Hij is van de organisatie. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De vraag, want ik heb het net wel een beetje geprobeerd om kort samen te vatten. Maar waarom gaat het nou niet door dan dit jaar?
2: Nou, het gaat eigenlijk niet door omdat het risico voor ons eigenlijk best groot is. We zijn niet een hele grote stichting en we willen toch iets moois en iets goeds neerzetten. En we hebben gezien de afgelopen jaren dat het voor ons best wel moeilijk is om toch rendabel te maken. Dus vorig jaar hebben we er zelfs wat op toe moeten leggen. Dus we dachten van ja, weet je, misschien moeten we een jaartje overslaan. Om gewoon eens eventjes te kijken van hoe zijn de reacties. Nou, die zijn eigenlijk best wel heel groot. Hè. Heel veel mensen zeggen, joh, jee, wat jammer. En willen we wel toch wel weer graag. Dus we zijn met allerlei dingen bezig om te kijken van, joh, willen we misschien een iets andere vorm of een andere locatie. Ja, we zullen iets in die kosten moeten doen om het gewoon rendabel te maken. Want we willen ook niet inperken. We willen ook niet een half feestje neerzetten. We willen gewoon goed tevoorschijn komen. Dus daarom zeggen we van nou weet je, misschien moeten we gewoon één jaar een beetje rustig aan doen. En volgend jaar zeker verder kijken. Dus er zijn zeker gesprekken voor volgend jaar.
1: Ja, dat betekent dat het niet per se meteen uitgesloten is dat in 2027 het Oktoberfest of in andere vorm terugkomt. Maar ja, je hebt het over de financiën. Waar ligt het dan aan? Zijn de artiesten duurder geworden? Zijn de materialen om het te organiseren duurder geworden? Of is het gewoon, zijn er te weinig bezoekers misschien wel?
2: Nee. Het is eigenlijk zo dat alles duurder is geworden. Dus inderdaad, artiesten zijn duurder geworden. Materialen zijn duurder geworden. Ik bedoel, de eisen zijn ook verscherpt. Hè? Dus je moet tegenwoordig veel meer dingen doen om het te kunnen en te mogen organiseren. Dus ja, al die dingetjes bij elkaar. En dan komt er ook nog eens bij dat het weer ook nog wel meespeelt. Hè. Dus het kan zomaar heel hard waaien. Wat je tegenwoordig eigenlijk vaak ziet. Ja, in een tent is toch een risico. Op het moment dat het niet door mag gaan vanwege de hele harde wind, dan heb je een gigantische strop. Dus ja, dat risico is voor ons gewoon best wel heel groot.
1: Ja, en nou ja, goed, daarmee is het eigenlijk ieder jaar weer een risico. Zijn die risico's ook van tevoren uit te sluiten? Of ben je daar dan nog niet achter? En heb je dus dat tussenjaar nodig om ervoor te zorgen dat je ideeën kunt verzinnen om die risico's uit te kunnen sluiten? Waardoor je eigenlijk gewoon ieder jaar een normaal festival draait en het dus eigenlijk garant is dat je het jaar erop het opnieuw kan organiseren?
2: Nou, je kan het uitsluiten door inderdaad misschien te gaan naar hetzij een vaste locatie of zodat je minder last hebt van externe factoren. En dan weet je gewoon

0: op een gegeven moment van, nou, weet je wel, dan, je kan nooit alle risico's uitsluiten en dat vinden we ook niet erg. Maar nu is het risico gewoon groot, dus hebben we gewoon gezegd van, joh, voor ons dit jaar doen we het gewoon een jaartje niet. Er zijn ook veel evenementen, hè, en misschien zijn de mensen het ook wel even zat en denken van, joh, we kiezen een keer voor wat anders. En als we dan weer een keer terugkomen, dan zijn we weer nieuw. En dan denken mensen, oh ja, dat is toch leuk en het is niet elk jaar, dus laten we dan maar weer een keer gaan.
1: Ja, precies.
0: Zo kan het ook zijn.
1: Ja, dat je eigenlijk een soort van verwachting, nee, een hoop eigenlijk een soort van vestigt, een zin vestigt, waardoor mensen eigenlijk weer terugdenken van, oh, ik heb dat gemist dit jaar, dan moeten we volgend jaar gaan.
0: Ja, nou ja, dat idee.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon bij 27 tot 32 graden. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, je hoort het al, een beetje een helder muziekje op de achtergrond. Want hier in de studio zijn de dames van groep 6, 7 en 8 van Epalet in Alphen aan de Rijn. Omdat ze hebben meegespeeld met de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi bij de KNVB Campus in Zeist. En afgelopen vrijdag belde ik al met de trainer Chris, die is ook hier in de studio. Maar de dames hebben we nog niet gesproken. Goedemorgen!
2: Goedemorgen, Wesley!
1: Het is altijd heerlijk als dit geroepen wordt. Ik wou dat dit thuis ook kon. Kunnen jullie dat thuis ook bij mij gaan roepen? Of in ieder geval vragen aan mijn vrouw en mijn kind om dat ook even te vertellen iedere ochtend? Want dat is altijd wel fijn als er wordt gezegd, goedemorgen Wesley. Goedemorgen dames. Afgelopen woensdag mochten jullie dus meedoen met de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi. Jullie waren hier 2 weken terug. Dat is alweer 2 weken terug. Waren jullie ook hier in de studio om in ieder geval een beetje vooruit te blikken, om jullie verwachtingen te vertellen. Maar nu kunnen we vertellen hoe het is gegaan. Ja, we hoorden het heel stiekem al een heel klein beetje van de trainer Chris. Hoe is het gegaan? Wie wil het woord nemen? Doe jij maar. Wie?
3: We zijn helaas vierde geworden.
1: Ja.
3: Maar we hebben het wel heel leuk gehad en goed gedaan voor ons. En nog steeds van onszelf knap dat we daar zijn gekomen.
1: Ja, want de trainer die zei het al, heel trots eigenlijk hoe jullie het hebben gedaan. Het was echt wel een beetje nek aan nek race, hè? Iedereen was een beetje gelijk aan elkaar. Vierde geworden vind ik ook nog steeds heel knap. Applaus daarvoor, want dat is toch goed gedaan. Maar hoe kan het nou dat jullie vierde zijn geworden? Want volgens mij hadden jullie 5 spitsen toch? Zou er heel veel gescoord gaan worden?
4: Er werd vooral heel veel aan elkaar getrokken en elkaar geduwd. Wat niet echt heel erg eerlijk was. Bijvoorbeeld, Demi heeft een heel erg grote blauwe plek op haar arm.
1: Ja.
4: En daar werd niks aan gedaan.
1: Oh, maar dat is wel een hele flinke blauwe plek, hè? Hoe kan dat nou? Hebben ze geknepen?
5: Nou, ze trok heel hard aan mijn arm. En toen kreeg ik nog vrije trap tegen.
1: En toen kreeg je vrije trap tegen zelfs? Ja. Ongelooflijk. En nu, doet het nog steeds heel veel pijn? Of is het gewoon een blauwe plek? Oh, sorry, ik moet even die... Ja, nog een keertje.
6: Het valt wel mee hoeveel pijn het doet. Ik merk er niets van. Tenzij ik het heel erg indruk. Maar ja.
1: Ja, dat moet je dan ook maar niet doen. Maar je hebt... Ja, goed, aan de andere kant is het ook een soort van herinnering wat je er nu aan over hebt gehouden.
6: Ja. Nu kan ik het mooi blijven herinneren, die trek aan mijn arm.
1: Aan de andere kant hoop ik ook wel dat het heel snel weer wegtrekt.
6: Ja.
1: Maar buiten dat, heb je het wel leuk gehad?
6: Ja, zeker. We hebben plezier met het team gehad. We hebben goed gevoetbald en ja, helaas niet gewonnen, maar we hebben het heel leuk gehad met z'n allen.
1: Ja, want de wedstrijden die gingen natuurlijk gelijk aan elkaar. Wat waren de uitslagen? Weet iemand dat toevallig nog?
3: Ja, de eerste wedstrijd was 0-0. De tweede verloren we toen met 1-0. De derde wonnen we met 1-0. De vierde was 2-1 verloren volgens mij. En de laatste was met 1-0 gewonnen.
1: Oké, dus op zich, het ging ook een beetje gelijk aan qua resultaten en zo. Maar wie was ook weer spits hier?
7: Ik.
1: Kan een van de spitsen bij de microfoon komen en dan vertellen waarom het niet is gelukt om heel veel te scoren? Want ja, je hebt 5 spitsen, dan moet je toch wel kunnen scoren?
7: Het was zeg maar heel moeilijk, omdat het waren ook veel grotere meiden dan ons. En dat vonden wij vooral moeilijk, omdat we ook in groep 6 zitten. Maar verder hadden we wel een paar kansen om te kunnen scoren.
1: Ja, dus eigenlijk waren jullie ten opzichte van de tegenstander wat kleiner, wat tenger. En waren zij wat sterker. Maar goed, je hebt uiteindelijk toch nog weten te scoren, denk ik.
7: Ja, dat wel. Maar niet zo vaak.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hele goedemorgen. 1 over 7 is het. We gaan zo beginnen aan de dinsdagochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws, NOS.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
9: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
8: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer.

0: alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
1: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
0: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2-overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
2: En wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De ronde om Alphen biedt dit jaar opnieuw meer dan alleen wielertochten voor racefietsers. Op zaterdag 27 juni kunnen recreatieve fietsers kiezen uit routes van 25 of 50 kilometer door het Groene Hart langs verschillende boerenlandwinkels. Nieuw is een dikke bandenrace voor kinderen op zondag. Organisator John Loef verwacht opnieuw veel deelnemers. Een deel van de opbrengst gaat naar het initiatief Iedereen een Fiets, wat fietsen opknapt voor inwoners die daar zelf geen geld voor hebben. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt naar een tankstation aan de Alphenseweg in Boskoop vanwege een diesellekkage bij een brandstofpomp. Uit voorzorg werd een deel van het terrein afgezet, waarna de brandweer controles uitvoerde om risico's uit te sluiten. Over de oorzaak van de lekkage is nog niets bekend. De eigenaar van het tankstation zorgt voor het herstel van het defect, zodat de pomp weer veilig gebruikt kan worden. Weggebruikers moeten woensdagavond en woensdagnacht rekening houden met hinder op de N446... De provincie Zuid-Holland vervangt het asfalt op de weg en het naastgelegen fietspad ter hoogte van het carpoolplein tussen Woubrugge en Hoogmade. De werkzaamheden duren van 8 uur 's avonds tot 6 uur donderdagochtend. Een deel van de N446 wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen het afgesloten gebied wel bereiken. Verkeer wordt omgeleid via een aangegeven route, welke is terug te vinden op de website van Studio Kaag en Brasem. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Je hebt het over die dikke bandenrace. Ja. Gaan ze dan met fatbikes racen?
3: Ik denk het wel, ja.
2: Dat is een dikke bandenrace namelijk, dus... Maar dat is denk ik niet wat het uiteindelijk zou moeten zijn, toch? Neem ik aan.
3: Denk het niet, nee.
2: Nee, oké. Okay. Dat was hem.
3: Dat was hem.
2: Dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, er is een wegwerkzaamheden... Nee, normaal. Even normaal zeggen. Er zijn wegwerkzaamheden op de A44 Den Haag richting Amsterdam... tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Daarom is de weg dicht. Dat duurt nog tot 1 juli 6 uur 's ochtends. Daarom is er op de A4 Rotterdam richting Amsterdam een file te vinden... tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Ja, het is meteen flink druk. 25 kilometer staat er. Je vertraging is daar meer dan een half uur. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda ook een file... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Die duurt dan weer 7 minuten en dat over 5 kilometer. Ries, jij steekt je vinger op, ja, moet je plassen?
3: Ik heb namelijk nog twee meldingen. De N207 Bergambacht richting Alphen aan den Rijn tussen Bergambacht en Stolwijk. Die is dicht vanwege een ongeluk.
2: Die komt er net bij, inderdaad.
3: En Alphen aan den Rijn richting Bergambacht tussen Stolwijk en Bergambacht. Daar is hetzelfde ongeluk en is de weg daar ook dicht.
2: Ja, de N207 dus. In beide richtingen Bergambacht richting Alphen aan den Rijn en andersom dus. Dus houd er rekening mee. Zeker ook met het omreizen, want dat is wel gewenst. Anders sta je in de file zometeen, dat wil je niet. Pim, hoe is het op het spoor? Goedemorgen trouwens.
4: Goedemorgen. Op het spoor is het momenteel redelijk rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
2: Dat is mooi. Kunnen wij gaan beginnen aan de dinsdagochtendshow.
5: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken... Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten... en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
6: Welcome.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag 23 juni 2026 vandaag. Richard Arreman, goedemorgen.
1: Wesley Hoek, goedemorgen.
0: Pim Nisters, goedemorgen.
2: Hey. Een hele goede morgen.
0: Ja, ik heb het onthouden hoor.
2: Magisch.
0: Heerlijk man. Ik vind buiten ook heerlijk trouwens.
1: Ik vind het nu goed te doen, ja.
0: Het is zeker goed te doen. Het is op dit moment een graadje of 17, maar zo voelt het niet aan. Het voelt echt wel wat frisser. Het doet me ook een beetje denken aan het campinggevoel. Jij kent dat, Ries, want jij gaat ook regelmatig wel eens naar een camping. Hoe zit dat met jou, Pim? Ga je ook wel eens naar een camping?
2: Vroeger, als kind, ging ik heel veel naar de camping. Maar op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ja, om nou te gaan creperen in een tentje.
0: Ja, dus jij gaat naar de glamping. Dat is zeg maar luxueus kamperen.
2: Het liefste wel, ja.
0: Of ga je eerder naar een full resort, zeg maar, waarbij je gewoon op een luchtbedje kan liggen, ergens op een zwembadje. En je laat jezelf helemaal verwennen door allerlei obers en oberessen. En
1: de mensen...
2: Oberessen.
0: En mensen die, zeg maar... jij bent, zeg maar, degene die eigenlijk vooraan staat met het handdoekje leggen, niemand zeggen.
2: Nee, het liefste niet.
0: Ik dat niet.
2: All-inclusive resorts ook helemaal niet voor mij weggelegd. Ik ben gewoon een beetje of van een steden...
0: Niet?
2: Nee, ik ben gewoon van of een stedentrip, of gewoon dus nu wat ik ga doen, een huisje huren ergens, ja, wat onverwoestbaar is. En gewoon helemaal van de kaart.
0: Oh, op die manier. Ja,
2: dus als mijn verhuurder uit Malaga nu luistert, we gaan normaal doen, maar ja, daar hou ik wel van.
1: Ben je gaat naar Malaga toe?
2: Ja.
1: Oh, lekker hoor.
2: Ja, weet niet. Ik weet niet of dat mooi is.
0: Wel. Nee, ja, de omgeving Malaga is heel mooi hoor.
2: Ja? Echt waar.
0: Ja. Want je moet maar eens... Ja, ik wil niet het heel toeristisch maken, maar ik ben...
2: Heb je niet een toeristisch deuntje of zo?
0: Nee, ik heb wel eens vaker verteld dat ik met een vriendengroep naar Almuenécar ben geweest. Almuenécar. Dat is zeg maar onder Malaga aan de kust. En dat is dan zeg maar, als je dan in het vliegtuig stapt vanaf Malaga richting weer Nederland terug. Dan vlieg je net even een klein stukje boven Marokko, zeg maar. Zo dicht bij de kust van Marokko ligt dat. En dat is echt wel een idyllisch plaatje. Er gebeurt helemaal niks meer. Mensen zijn oud, mensen zijn versleten. Wij hebben daar op een gegeven moment de discotheek aan de Ramblas hebben we helemaal volgedraaid, omdat er waren helemaal geen toeristen te vinden. Die mensen die daar waren, ja, die hadden een Spotify-playlistje aangezet. En nou, die dachten, nou, we gaan dit tent wel even voldraaien. Het lukte voor geen meter. Nou, wij hebben daar gestaan met de hele vriendengroep. En uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd dat ze gewoon de avond van het jaar hebben gehad. Ze hebben ons gevraagd om de dag daarna en de dag daarna en de dag daarna om eigenlijk gewoon heel het jaar gewoon die tent over te nemen. Dat hebben we niet gedaan. De volgende dag zijn we gewoon naar de tent daarnaast geweest.
2: Kijk eens.
0: Ja, maar echt, we hebben allerlei toeristen hebben naar die tent gehaald. En uiteindelijk is driekwart van onze drankrekening is volledig weggebonjourd door die mensen.
2: Dat is wel lekker hoor.
0: Ja, dat was wel lekker. Voor ons sowieso, maar ook voor die tent uiteindelijk.
2: Ik vraag me dan ook altijd af, wat is het toch met die landen zoals Spanje, Italië, Frankrijk een beetje, dat wij als Nederlanders daar zo graag naartoe willen?
0: Ja, maar daar wonen gewoon heel veel wat oudere mensen die willen gewoon de rust hebben. Die hebben geen zin in al die uitgaansjongeren. Ik bedoel, in Spanje, kijk naar Barcelona.
2: Barcelona.
0: Daar zijn ze al die toeristen helemaal zat. Ze zijn zelfs toeristen gewoon aan het bekogelen met eieren, met dingen.
1: Venetië is hetzelfde in Italië trouwens.
0: Venetië ook inderdaad.
1: Ja.
0: Ze willen niet meer dat je het water op gaat, bewijzen van.
2: Waarom?
0: Nou ja,
2: je verdient toch ook geld eraan?
0: Ja, nee, tuurlijk. Alleen ze hebben gewoon zoveel overlast vanwege gewoon heel veel mensen die kant op komen. Ja. Dat ze gewoon eigenlijk niet meer hunzelf kunnen zijn. Moet je eens voorstellen, Pim, dat Alphen aan de Rijn zo toeristisch wordt. Of dat Kaag en Braasem zo toeristisch wordt, dat mensen allemaal deze kant op komen, dat hier op een gegeven moment, we hebben een 100.000 plus gemeente, maar dat er 1,5 miljoen mensen hier rondlopen, dan kun je niet meer in je tuintje, in je voortuin, in je achtertuin, even op je luchtbedje liggen, in je blote snikkel, met die zon op je... Dat kan dan niet meer.
2: Nee,
0: je kan ook niet meer even rustig door het centrum heen lopen. Want ondertussen is die draaiorgel die hier staat op zaterdag, die draait niet meer. Nee, die wordt weggedragen door al die toeristen.
2: Maar mijn tegenargument is dan ook wel weer, kijk, voor Barcelona zal het nog wel een beetje meevallen. Maar ook heel afhankelijk van toerisme.
0: Het is Barcelona.
2: Barcelona.
0: Ja.
2: Heel afhankelijk van toerisme. Maar bijvoorbeeld Venetië, al gaan al die toeristen weg, dan klapt toch de hele economie in elkaar.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Pim. Eerlijk, ik bedoel, tussen jou en mij en Richard erbij, de Sagrada Familia, die zal toch nooit zijn kunnen afgebouwd op het moment dat er geen toeristen waren?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat is toch gewoon, dat leeft gewoon van toerisme.
2: Wow, ik heb echt een theorie daarover.
0: Je hebt een theorie.
2: Echt een

0: bizarre theorie. Hear me out. Ik denk dus dat de Sagrada Familia al lang af had kunnen zijn, maar ze doen het expres niet, want het is natuurlijk gewoon het marketingpraatje dat er een kerk is die is gigantisch en dat ding krijgen ze maar niet af.
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, als ik naar de bouwtekeningen kijk van de
0: architect Wesley Hoek.
1: Nee, maar ik bedoel, elk klein kind kan zien dat dit best een moeilijke bouwproject is.
0: Nee, dat, ik zeg dat het niet moeilijk is, maar je kan mij niet vertellen dat we de Notre Dame...
1: Uiteindelijk, tuurlijk.
2: Ik vind eigenlijk altijd wel eens wel een beetje typerend voor Spanje. Met het afmaken van de ding. Ze zijn begonnen in 1882, heeft gewoon bijna 150 jaar geduurd.
0: Is ook een hot take, hoor.
2: Het devies in Spanje is natuurlijk mañana, oftewel morgen.
0: Nee, maar dat is helemaal bizar in Griekenland, joh. Ik heb in Griekenland, een vriendin van mij heeft daar een tijdje gewoond. En die vertelde echt verhalen dat als je daar dus gewoon een probleem had. Je wc was verstopt of zo.
1: Ja.
0: Dan kwam er gewoon een mannetje langs en die zegt... Ja, ik doe het morgen wel. En dan belde hij morgen op en zei hij... Nou, het is nu echt te lekker weer. Ik kom morgen wel.
1: Ja.
0: En dat gaat gewoon zo een week verder.
1: Dat geeft hem groot gelijk. Maar...
0: Ik vind het heerlijk. Maar
2: dat is hetzelfde als je op de Caribische eilanden komt. Of wat dan over Curaçao of wat dan ook. Ja, weet je, je spreekt af met iemand... Maar verwacht niet dat hij komt. Die komt pas 3-4 uur later.
0: Ja, klopt.
2: Weet je, dat is gewoon heel normaal daar.
1: Weet je wat ook het is, Pim? Economie in Spanje is wat dat betreft net even iets slechter dan die in Frankrijk. Want Frankrijk heeft echt wel een goede economie. Alhoewel, de laatste tijd gaat het ook even wat minder. En als je kijkt naar de details van het Louvre, van de Arc de Triomphe, van de Eiffeltoren... Het is toch wel iets minder gedetailleerd dan de Sagrada Familia.
0: Er werd afgeraffeld, dat kun je stellen.
1: Ja.
0: Nou, ik vind sowieso die hele Eiffeltoren, dat vind ik ook echt een raar tafereel, hoor.
1: De Eiffeltoren.
0: De Eiffeltoren.
1: Oui, de Eiffeltoren. Wat vind je daar raar aan dan?
0: Het is gewoon een soort metalen bonk.
2: Is het ook?
1: Ja,
0: het is letterlijk een toren. Verder, wat is er zo bijzonder aan?
1: Ja. Een toren met lampjes. Nou, die hebben we in Alphen aan de Rijn ook, dus ik weet niet.
2: Wat is er zo bijzonder aan de Eiffeltoren? Het biertje wat je kan drinken onder de Eiffeltoren. Dat vind ik bijzonder.
0: Dat kan niet meer. Nee, want het staat er echt helemaal vol met beveiliging sinds de aanslag. We hebben ze echt helemaal dichtgetimmerd.
2: Nou, goed, dan ga ik wel de scène zetten.
1: De onderkant van de Eiffeltoren is, zeg maar... Nee, dat was weer een beetje Italiaans, hè?
2: La Tour Eiffel. Huh?
1: La Eiffel Torre. Nou goed. Die is inderdaad volledig dichtgetimmerd met allerlei extra beveiligingsmaatregelen en dat soort dingen. En je kan bij wijze van spreken niet meer jouw vrouw, vriendin, man, vriend ten huwelijk vragen op de Eiffeltoren, omdat je gewoon wordt tegengehouden.
0: Maar
1: bij
0: zou je relatie nou ten huwelijk vragen onder de Eiffeltoren?
2: Nee, ik heb het gedaan. Ik heb mijn vrouw ten huwelijk gevraagd bij... Wat was dat? Bij de Arc de Triomphe?
0: Ja, dat vind ik ook een mooie locatie.
1: Gewonnen. De Arc de Triomphe.
2: Ik heb gewonnen.
0: Ja, nee, maar dat vind ik een mooiere locatie dan... Ja,
1: jij stond daar in je gele truitje.
2: Nee, maar alleen de weg ernaartoe. Ja,
1: met je fiets onder je arm.
2: Nee, maar als je dan naar...
1: Zijn elektrische fiets onder zijn arm, hè? Ja, precies.
0: Ik snap hem nu pas.
2: Maar als je dan naar de Arc de Triomphe toe moet gaan... weet je, via de Champs-Élysées, dan door die tunnel heen... ja, weet je, dat is even wat minder.
1: Ja, dat is wel wat minder, inderdaad. Maar Pim, tegenwoordig... Nee, antwoord geven op jouw vraag. Wij gaan onze partners niet meer ten huwelijk vragen... onder de Eiffeltoren. Maar we doen dat met z'n allen naast de Eiffeltoren. Want daar sta je op een rijtje samen met... Nou, stel wij zouden met z'n drieën naar Frankrijk gaan, naar Parijs... om onze partners ten huwelijk te vragen... waarbij de driekwart van onze team dat eigenlijk al niet eens meer hoeft... omdat het al is gebeurd. Ik weet niet eens of je een partner hebt, maar goed. Stel, even inbeelden. Wij zouden met z'n drieën onze partners ten huwelijk vragen. We hebben allemaal het idee, laten we dat bij de Eiffeltoren doen. Dan staan we zo meteen met elkaar, naast elkaar, bij die Eiffeltoren.
0: Ja, dat je daar met 8 man staat.
1: En dan roept jouw vriendin, Pim, die roept zo meteen ja. Dan roept de vriendin van Richard roept straks nee. En die van mij die zegt, oh, maar zij zei ja. En zij zei nee, ik weet het niet. Ja, nee, dat is lekker romantisch.
0: Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar ik vind zo, weet je wat ik ook zo'n locatie daarvoor vind? Want jij zegt over dat iedereen zeg maar, daar te huwelijk vraagt. Disneyland Parijs. Dat vind ik ook zoiets.
1: Ja.
0: Heeft wel wat. Vind je Disneyland Parijs erg?
1: Nou ja, nee. Hoezo? Het is toch een moment voor jezelf? Het is toch niet een moment voor de hele de gemeente?
0: Oeh, maar het is een hele andere hot take.
1: Nou, weet ik niet. Nou, de hot take trouwens. Het weerbericht. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Vanaf morgen.

0: morgen geldt in vrijwel het hele land zelfs code oranje. Heeft niks met Nederland zelf dat te maken, hoor. Maak je dat, even toch verwarrend, weet je wel. Okay. Code oranje. Maar dat komt door de extreme hitte die er wordt voorspeld. En vandaag verloopt het in ieder geval zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon volop en lopen de temperaturen op. Aan de kust wordt het ongeveer 25 graden... terwijl het in het zuiden lokaal 32 graden kan worden. Langs de westkust draait de wind later op de dag naar zee... waardoor het ietsjes afkoelt. Ja goed, als het warme lucht waait... word je er ook niet echt blij van. Dus mocht je nu wakker zijn en denken... nou, het is buiten best aangenaam... mocht je nog even de tijd hebben, ik zou nog even alles openzetten... want dat geeft toch wel een beetje wat koelte in je huis. En dan ben je weer een beetje voorbereid op de rest van de dag. Mensen worden in ieder geval geadviseerd om voldoende water te drinken... inspanningen te beperken en extra aandacht te hebben voor de kwetsbare groepen. Richard Harreman, gaat het?
1: Ja hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je hulp nodig?
1: Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Pim, jij bent de jongste in dit stel... jij moet goed zorgen voor Richard en Wesley.
2: Dat ga ik regelen. Ik zal voor morgen even ijsjes meenemen.
0: Dit regel ik dan weer.
3: Dat is toch wel lekker.
0: Moet je zeggen, dankjewel Wesley.
1: Ja, dankjewel Wesley.
0: Ja. Dankjewel Pim.
4: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Ja, en die korte broek die kan wel aan, want het is pokkenheet. Althans, nu nog niet hoor, maar dat wordt het wel. We zitten wat dat betreft midden in de hittegolf. En daar is een liedje voor, moet je ze horen.

0: golf. Nou, ik heb er zin aan. In de ochtendshow in ieder geval. Die hittegolf die kan maar gestolen worden. Maar goed, aan de andere kant is ook hartje zomer, midden in de zomer, hoe je het ook wil noemen. En dan weet je toch ook wel, het wordt een beetje warm. Anders lopen we weer te zeuren dat het een pokkenzomer was geweest.
1: Sneeuw.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow.

0: Ach, een nummer met Beyoncé.
1: Ja.
0: Alleen Beyoncé die zei van ja, ik heb nu in mijn carrière gewoon niet de behoefte om echt helemaal een featuring te doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is wel gezegd, ja, ik wil de backing vocals doen. Dat vind ik wel prima eigenlijk.
2: Toch staat ze er wel vaak bij als featuring Beyoncé.
0: Ja, iedereen weet, ondertussen het is Beyoncé. Omdat gewoon Chris Martin heeft overal lopen roepen, ik heb een track met Beyoncé. Ik vind het helemaal de shizzle.
2: Dat is ook niet te missen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, die stem is duidelijk herkenbaar. Even tot slot nog één klein feitje. Want je hebt het over dat het nummer is opgenomen in de slaapkamer van de dochter van Chris Martin. De meeste voice-overs op televisie van buitenlandse correspondenten, weet je waar die worden opgenomen?
0: Ja, gewoon ook in de slaapkamer, denk ik.
2: Ja, in de hotelkamer van de correspondent. En dat is dan vaker met een dekbed over het hoofd. Want dan heb je in ieder geval de zorg ervoor dat er genoeg akoestiek is.
0: Ja, joh.
2: En of in de auto. Want de auto schijnt ook een hele goede akoestiek te hebben om een voice-over op te nemen.
0: Ben je me nou in de zijk aan nemen?
2: Nee, dit is echt waar. Ja, dit is ja? Nee, dit is echt waar. Ja, dus,
0: ja, je weet het nooit bij hem. Maar nee, is serieus zo?
2: Ja.
0: Gaan ze met een dekbed over hun hoofd?
2: Ja, dus, nee, dat is een beetje. Dat wordt wel vaak gezegd hoor, dat helpt. Maar het is wel dat ze er wel voor zorgen dat er ergens iets wordt opgehangen qua beddengoed. Om in ieder geval het een beetje akoestiek goed te maken daar.
0: Ja, weet je ook? Ja, als we nog tijd hebben voor één feitje, wat ik wel heel leuk vind, is. Ja, ik ben dan een groot fan van One Direction. Hun album van Midnight Memories tot aan Four, tot aan Made in the AM, omdat zij zo vaak op tour waren, is geen één nummer daarvan in een studio opgenomen.
2: Oh.
0: Alles is opgenomen, alle vocals in een hotelkamer. Dan bouwden ze gewoon studio's in hotelkamers, zoals ze gewoon altijd op tour waren. En dan, ja, hun waren natuurlijk een boyband, dus hun hebben geen hele liedje zelf geschreven. Maar dan was het gewoon, zing dit, en dan was het gewoon in een hotelkamer. En dan deden ze matrassen, zeg maar.
2: Ja.
0: Tegen naast elkaar zetten ze dan neer, rechtopstaand, om ervoor te zorgen dat je dus nog wel een beetje goede audio had.
2: Ja.
0: Nou, leuk feitje.
2: Leuk feitje, inderdaad. Weet je weer wat meer achter de muziek. Maar het was in ieder geval Rihanna samen met Coldplay dus en Princess of China. En daarvoor ook nog Eddie Floyd en Big Bird. Pino. Pino. Jo, meneer Aard en zo. Nou, Sesamstraat, dat verhaal.
1: Big Bird is toch geel?
2: Big Bird is zeg maar de Amerikaanse Pino. En die was geel.
1: Ja.
2: In Nederland begon hij ook geel en uiteindelijk werd hij blauw. In Nederland is het de enige Big Bird, oftewel Pino, die blauw is.
0: Wesley, hoe weet jij dit allemaal?
2: Ja, dat is gewoon levenservaring, vriend.
3: Ik lig zo lekker in mijn bed.
2: Elke dag leer je weer wel bij hier in de ochtendshow. Goedemorgen.
3: Veel te vroeg om op te staan.
2: Nou, inmiddels veel te laat. Het is bijna 7:30.

De nieuwsservice voor dinsdag 23 juni 2026. En nog even, Pim. Nee, dit heet nou journalistiek. Dit is gewoon overal in willen interesseren en dat soort zaken. Maar ik ben ook geïnteresseerd in het verhaal van Richard Arreman. Want wat is jou opgevallen?

0: Ja, ze kregen een soort van NL-alert, hè? Maar
1: ja, NL-alert met
0: de Brazilian-alert.
1: Bizar. Ja, de melding verscheen in meerdere steden, waaronder Sao Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en had het hoogste alarmniveau. De autoriteiten maakten snel duidelijk dat er geen sprake was van een noodsituatie. Vermoedelijk heeft iemand van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. Ik zei toch wel even, je zag die oren gaan krabben. Op sociale media leidde het incident vooral tot veel grappen, maar ook tot flinke verwarring onder de gebruikers.
0: Ja. Echt. Ja, ik ben vooral heel blij dat we in Nederland hebben gekozen om toch geld te investeren in het luchtalarm.
1: Ja.
0: Want je weet gewoon, dit soort zaken gaan gewoon gebeuren. Dat eigenlijk zo'n NL-alert systeem, of in dit geval de Brazilian Alert systeem, dat die wordt gehackt en dat er allerlei verkeerde berichten naar buiten kunnen worden gebracht. Nou ja, nu blijkt het ook maar weer, want buitenaardse wezens zouden zich keren tegen de mensheid. Dat was een beetje de insteek van het verhaal. Dus ik ben blij dat we geld steken in dat alarm, zeg maar.
1: Bizar gewoon.
0: Ja. Pim, wat heb jij in het nieuws?
2: Nou, Olivia Rodrigo heeft haar allereerste Daisy Chain Fields Festival aangekondigd. Het festival vindt plaats op 29 augustus in de Great Park of Irvine in Californië. Maar het bijzondere eraan is, het is een volledige vrouwelijke line-up. Tijdens het optreden komt natuurlijk Olivia Rodrigo aan bod, maar ook Chappell Roan, Cat's Eye. Maar onder andere komen Madonna en Stevie Nicks en Sarah McLachlan.
0: Ja.
2: Komen gastoptredens geven.
0: Ja, dat is niet Stevie Nicks, hoor. Dat is echt wel heel veel wat er komt qua namen.
2: Nou ja, en dus een hele vrouwelijke line-up. Het allereerste festival ooit met een volledig vrouwelijke line-up. En toen ben ik dus gaan researchen, want ik dacht bij mezelf, dit werd dus gisteren bekendgemaakt. Ik dacht, is dit nou zo bijzonder, een volledig vrouwelijke line-up? Zijn er dan wel eens line-ups met alleen maar mannen? Nou, dat kom je echt overal alleen maar tegen. Line-ups met alleen maar mannen.
0: Maar niet per se bedoeld, hè? Het is vaak onbedoeld dat het alleen maar mannen zijn.
2: Nee, natuurlijk niet. Maar bijvoorbeeld Lollapalooza vorig jaar in Berlijn was dus een volledig mannelijke line-up. Er zat geen vrouw bij. Niet bewust. Niet bewust, maar gewoon het gebeurde gewoon.
0: Ik heb voor het gevoel dat dit soort dingen toch steeds meer de mensheid in hokjes plaatst. Ik bedoel, we hadden afgelopen weekend bij Pinkpop hadden we Sophie Straat staan. Ik was er niet, maar in Nederland, hè, als we het dan over we hebben, we zijn nu toch een beetje Nederlander met z'n allen, aangezien we het Nederlands elftal supporten. Dan zijn we. Maar Sophie Straat, die stond daar en die is natuurlijk een voorvechter wat betreft de LHBTQ-gemeenschap. Maar nu riep ze op een gegeven moment, alle witte mannen achteraan. Dan denk ik, maar nu ben je juist tegenovergestelde aan het veroorzaken.
2: Klopt.
0: Dus dat vond ik een beetje apart. Er is ook heel veel kritiek op geweest. Want zelfs ook een witte man die zich eigenlijk wel een soort van gelijk voelde aan de gemeenschap die zij wilde betrekken bij haar plaat. Bij het optreden, het nummer wat ze wilde zingen. Die werd toch naar achteren, maar ook echt persoonlijk aangesproken. Die werd echt naar achter gestuurd daarvoor. Dus ik vind het een beetje
2: sowieso
0: beetje apart,
2: kijk maar. Wel geweldig artiest, hoor, maar het is meer ik vraag me meer af, je bereikt er toch ook niks mee, je bent alleen maar aan het verdelen, omdat stel je bent een witte man die wel gewoon wil
0: zoals
2: helpen
0: die ene.
2: Dan heb je dus net het probleem, dan komt er een vrouw die tegen je roept, ga maar weg, joh, je krijgt niet eens de kans.
0: Kijk, ze willen graag gelijkheid. Tenminste, nu ga ik het ook in hokjes. Nee, maar onbedoeld ga je dat toch doen. Je gaat ze toch in hokjes plaatsen in zover.
2: Zeker.
0: Maar we willen met z'n allen gelijkheid. En dan wordt er gezegd, maar die niet. En die niet. Maar dan doe je het toch alsnog. Dus dan ben je toch volledig tegen je eigen mening en je eigen protest ben je in aan het gaan. Ik vind dat toch wel apart altijd. Dus laten we vooral zorgen dat we elkaar als gelijke zien. En ook de witte mannen vooraan te zetten. Maar ook de mensen van kleur, de mensen van een andere geslacht.
2: Maar ik denk dat ook heel weinig mensen het met je oneens zijn, hoor, Wesley. Ik denk dat iedereen het eigenlijk wel jouw mening deelt.
0: Iedereen heeft er moeite mee. Alleen, dat merk je toch wel.
2: Allemaal een beetje moeite mee, Maar ik denk dat iedereen jouw mening wel ergens deelt.
0: Ja, iedereen wil het, alleen weet niet hoe ze het moeten veroorzaken.
2: Volgend jaar zetten we jou op Pinkpop.
0: Nee, doe maar niet. Nee, want ik denk dat ik geen... Ik ga geen tenten vol trekken. Dus laten we dat vooral niet doen. Wat ik wel ga doen is de ochtendshow tot 10 uur op Studio Alphen Kagebraas. Om zo meteen in de ochtendshow, dat gaan we weer doen, hoor. Waar of niet waar. We krijgen 3 stellingen van Thijs van der Dus, een vriend van de show. Kunnen we op antwoorden met waar of niet waar? Jij kunt dat ook doen via de app studioalphen.nl/WhatsApp. Doe dat vooral, want de titel Dag Winnaar ligt op je te wachten. En natuurlijk die felbegeerde sticker, dus dat wil je. studioalphen.nl/WhatsApp. Zet hem alvast klaar en doe zo meteen mee met waar of niet waar. Hier is zo tijd voor het nieuws.

0: je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Inmiddels is die brand onder controle. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. Sinds de staatsgreep van 5 jaar geleden woedt in Myanmar een burgeroorlog. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt erg warm, 27 tot 32 graden.
0: Mocht je op dit moment nog wakker zijn en op pad willen gaan... Of al wakker zijn en op pad willen gaan... doe even van tevoren je huis luchten, want dat helpt deze ochtend. Het is nog 17 graden op dit moment. Het voelt toch vrij zacht aan, maar de zon komt er al doorheen. Dus mocht je het willen, wees snel.
2: Ik denk dat heel veel mensen zijn geweest die vannacht met volledig open ramen hebben geslapen. Dat
0: vermoed ik ook, ja. Of je moet airco hebben thuis, dan heeft dat geen zin natuurlijk. Maar geen geairco'de ruimte, maar hij zit er wel hoor. Richard Harreman, en hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Na 20 jaar discussie gaat de aanleg van de N207 Zuid definitief door. De nieuwe provincieweg moet de verkeersdrukte in Boskoop, Hazenswoude-dorp en Waddinxveen verminderen. Voor Hazenswoude-dorp betekent dat onder meer nieuwe wegen, een extra rotonde, een fietsbrug en aanpassingen aan het bestaande wegennet. De gemeente moet daarvoor ruim 16 miljoen euro bijdragen. Over verschillende onderdelen van de plannen bestaat nog verdeeldheid in de gemeenteraad. Later deze week wordt besloten of het benodigde extra budget beschikbaar wordt gesteld. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 120 uur... en een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden... tegen een man die zijn ex-vrouw, een familielid... en een bestuurder van een islamitische organisatie... langdurig zou hebben gestalkt. De verdachte stuurde honderden berichten, zocht slachtoffers op... en verspreidde volgens justitie schadelijke beschuldigingen. Uit onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie... en tijdens de feiten psychotisch was. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar cel tegen een 30-jarige man uit Den Haag... voor het opslaan van cocaïne in een drankloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een partij van ruim 1000 kilo... die eerder in België was gestolen. Volgens justitie leidde de opslag en een latere diefstal van de drugs... tot een golf van geweld in de Alphense en Haagse regio... met onder meer beschietingen en explosies. De verdachte ontkent betrokkenheid. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dank je wel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de spits begint met veel vertragingen hier in de regio. Het zijn er op dit moment zo'n 11. 53 kilometer in totaal. Een totale vertragingstijd van 92 minuten. Krijg mij langs die dure 10 minuten of langer. Om te beginnen met natuurlijk de wegwerkzaamheden. De A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht vanwege die wegwerkzaamheden. En dat duurt allemaal nog tot 1 juli, 6 uur 's ochtends. Daarom loopt het vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-dorp staat op dit moment 12 kilometer. Die vertraging bedraagt meer dan een half uur. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-dorp en Nieuw-Vennep. Daar staat ook 12 kilometer. Maar daar doe je iets minder lang over, namelijk 12 minuten. Dan een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer. De N11 Leiden richting Bodegraven, tussen Bodegravencentrum en de aansluiting met de A12... daar staat 2 kilometer en daar is je vertraging 10 minuten. Ja, eerder deze ochtend zei Ries het al, de N207 in beide kanten is die dicht vanwege een ongeluk. Daarom staat er tussen Bergambacht en Stolwijk op dit moment 2 kilometer. En de vertraging bedraagt er zo'n 3 minuten. Pim, goedemorgen. Hoe is het op het spoor?
3: Goedemorgen Wesley. Het is op het spoor momenteel rustig. Er zijn geen werkzaamheden of storingen gemeld binnen de regio.
0: Dat is mooi. Rijd het door en kunnen wij ook door met de ochtendshow. Ja, zometeen. Waar of niet waar? We krijgen weer de 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Speel mee via de app studio.nl/WhatsApp.

0: Ja, we hadden het net over bruiloft, hè?
1: Ja.
0: Jimmy loves Mary Ann. Zou Jimmy Mary Ann ten huwelijk vragen onder de Eiffeltoren? Althans, naast de Eiffeltoren.
2: Ja, 100.
0: 100%?
2: Weet ik zeker.
0: Ja?
2: Zo'n type man vind ik het wel.
0: Oké. Okay. Ja, ik ken Jimmy niet, hoor. Misschien kennen jullie Jimmy beter, maar... Wat denk jij, Ries? Zou die hem... zou die haar ten huwelijk vragen naast de Eiffeltoren?
1: Nou, dat kan toch niet meer, dus nee.
0: Hoezo kan dat niet meer?
1: Ah, ja, ik kan bij de Sennekei staan natuurlijk.
0: Ja, precies, naast de Eiffeltoren is dat.
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, precies, oké. Okay. Looking Glass hoorde je in de ochtendshow Jimmy Loves Mary Ann. En daarvoor ook Ruby Keizer Chiefs. Nee, misschien is Ruby ook wel ten huwelijk gevraagd naast de Eiffeltoren. Dat weet je niet. Of zoals Richard Arman bij...
1: De Arc de Triomphe.
0: De Arc de Triomphe met de elektrische fiets onder zijn armen en het gele shirtje aan.
1: Ja.
0: Zeg, het is de ochtendshow 11 minuten voor 8 is het. De hoogste tijd voor een nieuwe ronde waar of niet waar. Ja, we krijgen weer 3 stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Dat gaan we ook doen hier in de studio, want ja, altijd een interne strijd tussen de heren hier. Jij kunt het ook doen. Jij kunt ook meespelen via studioalf.nl/WhatsApp. Het adres wat voor je klaar staat om jouw antwoorden in te sturen. En we hopen zometeen weer een dagwinnaar uit te roepen. En niet alleen de dagwinnaar uit te roepen, maar ook om de sticker uit te kunnen delen. Want die ligt te wachten op de winnaar. Dus studioalf.nl/WhatsApp. Zet hem open, want we willen die antwoorden graag hebben. Waar of niet waar? In je bericht zet je 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En de vraag is natuurlijk, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja hoor, ik ben er klaar voor.
2: Ik ben er helemaal klaar voor, Wesley.
0: Vroeger, als er een poppenkast was, werd er geroepen... ja, Jan Klaassen, maar dat is tegenwoordig niet meer, hè? Het is niet meer, ja, Wesley, we zijn er klaar voor. Nee, het is gewoon, ja.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, kortaf. Misschien zijn de stellingen ook wel kortaf, misschien ook niet. We gaan er naar luisteren. Stelling nummer 1, Thijs. Goedemorgen.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Bijen kunnen gezichten van mensen herkennen. Waar of niet waar?
0: Nou, wij kunnen bijen wel herkennen. Zoals die van Maya, die is erbij. Maya erbij. Ken je die?
2: Ja, nee, dat
0: nee, oké. Okay. Ik zie meteen weer water branden. Maar kunnen bijen de gezichten van mensen herkennen? Oftewel, nou, die vind ik lekker, die ga ik eens even steken.
1: Nou, niet bevorderlijk, dan gaan ze dood. Maar
0: ja, precies, dat
2: in
0: is
2: het idee
0: zo.
2: Van, ik weet dat de vraagstelling is blijkbaar heel belangrijk hier altijd.
0: Dus dat is, ja, zeker.
2: Dus ik heb zo'n vermoeden dat dit dus niet waar is, want het is dus een ander soort dier. Dat
0: een ander soort dier?
2: Dus ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Wat zeg jij, Ries? Is het waar of niet waar?
1: Ik zeg ook niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Ik ga met jullie mee. Ik zeg ook niet waar. En stelling nummer 2 dan?
3: En dan zijn we aangekomen bij stelling nummer 2. Koffie droogt je lichaam uit. Waar of niet waar?
0: Ja, we zitten elke ochtend aan de koffie.

0: Toch om even lekker wakker te worden, om die cafeïne te krijgen. Om toch een beetje die adrenaline-kick te krijgen. Want ja, dat is het toch enigszins. Maar droogt het ook je lichaam uit? Is het eigenlijk niet zo heel goed voor tijdens het warme weer? En wat denk jij, Pim?
1: Ja, in hele warme landen drinken ze toch heel veel koffie?
0: Ze drinken overal heel veel koffie, maar in hele warme landen zeker, ja. Behalve in Italië, ja, drinken ze zeker koffie. Maar dan vooral niet de cappuccino na het ontbijt.
2: Ik heb meer dat ze in Italië koffie eten, want dat is zo sterk.
0: Ja, heerlijk vind ik dat. Maar goed, dat is mijn smaak. Maar is het waar of niet waar, Pim?
3: Ik zeg, het is waar.
0: Het is waar, zeg jij. Wat zeg jij, Ries?
2: Ik zeg ook, het is waar.
0: Ja, ik zeg ook dat het waar is, want dit wordt ook heel vaak geroepen. Zeker ook door huisartsen. Dus ik ga daarin mee. Ik zeg ook dat het waar is. Ja, nu wordt het spannend, de laatste stelling, want tot nu toe zijn we het met elkaar eens. Wat is die stelling dan, Thijs?
4: En stelling nummer 3. Een giraf maakt helemaal geen geluid.
0: Een giraf maakt helemaal geen geluid? Nou, dat is lekker. Ik neem het als huisdier. Ten opzichte van mijn katten. Gisteren zat ik op de bank voetbal te kijken. Hoor ik naast me. Als het mijn kat die aan het slapen was. Vreselijk is dat. Maar maken giraffen wel of geen geluid? Steken ze de nek ervoor uit? Ik vraag het aan Pim. Wat denk jij?
1: Nou, mijn theorie is dus door die nek dat het dus niet kan.
0: Dat ze geen geluid kunnen maken.
1: Nou, jij zegt die nek. Ik denk dus dat de nek te lang is om geluid te produceren.
0: Oké. Ja. Dus jij zegt
1: het is waar. Het is waar
0: dat het waar is. En wat zeg jij, Ries?
2: Ik was laatst op welk eiland was dat?
0: Tenerife was je toch?
2: Op Tenerife was ik inderdaad, ja. En daar ben ik op bij een dierentuin geweest. Daar hadden ze heel veel van die giraffen.
0: Ja.
2: Maar die maakten inderdaad geen geluid. Dus ik denk toch dat Pim wel gelijk heeft. Ik ga mee in zijn antwoord waar.
0: Oké. Nou ja, voor het spelelement ga ik dan maar niet waar. Want anders dan hebben we een hele saaie ronde. Maar wist jij niet meer dat je in Tenerife was? Je hebt er een petje van, man.
2: Ja, ik ben zoveel verschillende eilanden inmiddels geweest.
1: Ik vind dat ook legendarisch. We zitten hier gewoon met een man die gewoon niet weet waar hij is op vakantie geweest. Dit is gewoon, je hebt erheen gevlogen, hè?
2: Ja, maar in mijn verdediging, het was voor mijn 50ste verjaardag.
0: Ja, maar je bent wel vaak op Tenerife geweest, want je hebt twee petjes. De ene is weggewaaid tijdens...
2: Die was niet van Tenerife, die was gewoon van Gran Canaria.
0: Die was van Gran Canaria.
1: Richard, okay. Weet je waar je nu bent?
2: Ja.
0: Richard Harreman, gaat het met je?
1: Ja, meneer Harreman.
2: Ik dacht dat ik in de sauna was.
0: Ja, we moeten even opletten natuurlijk op de ouderen. Maar wat dat betreft gaat het bijna mis met meneer Harreman.
1: Flieke zonnesteek.
2: Ik hoor het allemaal weer, jongens. Hey, morgen alleen jullie twee.
1: Meneer Harreman, we gaan door met de show.
0: Ja, nou zo is het inderdaad. Want we hebben in ieder geval onze antwoorden gegeven op waar of niet waar. Wat denk jij? Daar zijn we vooral benieuwd naar. Studio11.nl / WhatsApp om jouw antwoorden door te geven. Gaat het om de volgende stellingen?
4: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Bijen kunnen gezichten van mensen herkennen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
4: En dan zijn we aangekomen bij stelling nummer 2. Koffie droogt je lichaam uit. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
4: En stelling nummer 3. Een giraf maakt helemaal geen geluid.
0: Ja, waar of niet waar is natuurlijk de vraag. Wat denk jij? Waar of niet waar? Studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En dan kunnen we zometeen het op de juiste manier controleren. Om zometeen weer een dag winnaar uit te roepen. En de sticker uit te delen. Dus nogmaals, studio11.nl/WhatsApp. Om antwoorden te geven op waar of niet waar.

0: Lucas en Steve Oaks en James in de ochtendshow. Love on hold. Nou, voorlopig houden we je nog niet on hold, want we gaan namelijk de antwoorden bekendmaken. Althans, dat doen wij niet. Wel Thijs van der Dussen, vriend van de show. Op natuurlijk. Waar of niet waar? Elke dag dan krijgen we weer drie stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. We hopen vooral jouw antwoorden binnen te krijgen. Want ja, we willen zometeen natuurlijk weer een dagwinnaar uitroepen. En ook weer die felbegeerde sticker uitdelen. Want we hebben genoeg stickers nog liggen. Dus we kunnen nog best wel tijdje vooruit. Maar dan moet je wel het juiste antwoord hebben ingezonden. Want anders kunnen we hem niet zomaar uitdelen natuurlijk. Zullen we ze maar eens even controleren dan? Want ook hier in de studio zijn de antwoorden gegeven. Stelling nummer 1 die klonk in ieder geval als volgt.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Bijen kunnen gezichten van mensen herkennen. Waar of niet waar?
0: Ja, kunnen bijen gezichten van mensen herkennen? Is dat waar of niet waar? Welk antwoord had jij gegeven, Pim?
2: Ik had als antwoord gegeven, het is niet waar.
0: Het is niet waar. En wat zei jij, Ries?
3: Ja, ik zei ook niet waar.
0: Jij zei ook niet waar. Ik zei ook niet waar. Is het waar of niet waar? We horen het van Thijs van der Dussen.
1: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En beginnen we even bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, bijen kunnen gezichten onthouden door patronen te herkennen. Net zoals ze bloemen herkennen. Dus als je vaak de lul bent bij de bij, dan weet je waardoor het komt.
0: Ja, en dan ben je erbij. Ja, zo is het ook. Oké, dus ze kunnen daadwerkelijk gezichten herkennen. Ik vind het bizar.
4: Ja, ik vind het ook heel knap.
0: Je zou bijna zeggen, ze kunnen de streepjes herkennen. Maar goed, dan hebben we het eerder over barcodes dan over mensen.
3: Zoiets, ja.
0: Dan stelling nummer 2.
1: En dan zijn we aangekomen bij stelling nummer 2. Koffie droogt je lichaam uit. Waar of niet waar?
0: Ja, koffie droogt je lichaam uit. Is dat waar of niet waar? Wat zei jij, Pim?
2: Ik zei dat het waar was.
0: Richard Harreman, jij zei geloof ik ook dat het waar was.
3: Ja, he? Ik zei het ook.
0: Ja, ik zei dat ook. Vandaar dat ik het antwoord van Ries heb kunnen onthouden. Maar ja, is het ook waar of is het toch niet waar?
1: We zijn aangekomen bij stelling nummer 2 en die is niet waar. Nee, koffie werkt licht vochtafdrijvend, maar telt gewoon meer voor je dagelijkse vochtinname en droogt je lichaam daarom niet uit.
0: Nou, ik heb echt serieus, ik krijg zo vaak van huisartsen te horen. Ja. Misschien moet je meer water drinken dan koffie, want het droogt namelijk het een en ander uit. Maar blijkbaar droogt het niet je lichaam uit, maar heeft het wel een uitdrogende functie. Maar heeft het toch nog genoeg vocht, wat goed is voor je lichaam. Dus volledig de mist in. 2 stellingen al. Nou ja, kijken of dat we de derde stelling dan wel goed hebben.
3: Hoor eventjes. Oh. Iemand van ons die moet dus eigenlijk gewoon echt alles fout hebben.
0: Dat klopt, ja.
3: Ik zet in op Pim.
0: Ja, maar dan jij automatisch toch ook?
3: Shit, ik ook.
0: Ja.
1: En stelling nummer 3. Een giraf maakt helemaal geen geluid.
0: Ja, maakt de giraf wel of geen geluid? In ieder geval, ja, Pim en Richard hebben hetzelfde geantwoord. En die gaven het volgende antwoord.
3: Waar?
2: Waar?
0: Ja, ik zei niet waar, ook voor het spelelement. Maar misschien heb ik het daarmee wel goed gegokt. We gaan het horen.
1: En zijn we aangekomen bij stelling nummer 3. En die is ook niet waar. Nee, giraffen kunnen wel degelijk geluid maken. Zoals brommen snuiven en zelfs heel zacht neuriën.
0: Wauw.
3: We zijn brommen snuiven. Word ik dat nou?
2: Op de poeg.
0: Nog één keer dan.
1: En zijn we aangekomen bij stelling nummer 3. En die is ook niet waar. Nee, giraffen kunnen wel degelijk geluid maken. Zoals brommen snuiven en zelfs heel zacht neuriën.
3: Oh, brommen snuiven en heel zacht neuriën.
2: Ja, brommen snuiven. Wel, ja, ik hoor ook brommen snuiven. Ik denk, hè, wat is dit nou?
0: Ja. Maar goed, dat betekent wel één ding. Dat.
3: Ja, we zijn de winnaars van de verliezers zijn wij.
0: Ja. Van harte gefeliciteerd, Pim en Richard. Het is jullie gegund dat jullie alle 3 de antwoorden fout hebben. Ik heb 1 antwoord goed, dus daarmee in ieder geval gewonnen van Pim en Richard. Ja, nou ja, applaus is een beetje te veel gevraagd, want ik heb ook gewoon 2 antwoorden fout. Geert, die doet ook weer mee vandaag. Die zegt waar, niet waar, niet waar. Nou, volgens mij is dat goed, hè?
3: Nee, jawel. Ja, waar, niet waar, niet waar.
0: Oh, waar, niet, ja, ja, waar, niet waar. Ja. Wow. Dat betekent dat Geert het gewoon weer voor de 2e dag op rij goed heeft. Dat vind ik toch wel weer knap. Vanuit gefeliciteerd, Geert. Het is je weer gelukt. Hij probeert in ieder geval de winstreeks van 5 dagen op rij. Vandaag, deze week en daarmee dus ook komende week voor te zetten. Want vorige week had hij 5 dagen op rij, had hij het goed. En afgelopen vrijdag had hij het mis.
2: Ja.
0: En nu begint hij eigenlijk weer zijn winstreeks opnieuw. Dus ik ben heel benieuwd. Doe vooral je best, Geert. We horen het volgende week of dat je een 6e dag eraan weet toe te voegen. Maar goed, eerst morgen nog even, 19:15 natuurlijk. Maar we hebben een officiële dagwinnaar vandaag uit te roepen. En dat is vandaag Sterre, want die heeft ook ingezonden naar studio11.nl /WhatsApp. Waar, niet waar, niet waar. En daarmee is Sterre de winnaar van de dag. En krijgt ze ook de sticker? Oh. Ja, ja, precies, ja.
2: De sticker.
0: De sticker. Dus Sterre, stuur even je contactgegevens naar ons op... en dan zorgen we ervoor dat die sticker jouw kant op komt. Ik zei het al, morgen weer een nieuwe ronde. Waar of niet waar, rond 7:15 spelen we. Ja, straks in de ochtendshow gaan we het even hebben over een best wel uniek voetbaltoernooi... wat aankomend weekend zal gaan plaatsvinden. Hoewel, ja, ik moet toch even vragen zometeen of dat het wel doorgaat vanwege het warme weer.
3: Ja.
0: Dat zometeen nog meer sportactiviteiten die er mogelijk wel of niet door zouden kunnen gaan vanwege het warme weer. Dat allemaal in de ochtendshow. Tot 10:00 zijn we bij je op Studio Alphen en Karen Brazem. En ook zometeen, als het lukt, gaan we weer een ronde doen van de voor of de na. En we willen het ook nog even hebben over het nieuws van afgelopen zondag... over die excuses van Rob Jetten. Waar dat dan weer over gaat, dat hoor je ook straks na het nieuws van 8:00.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalphen.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Hele goedemorgen, het is 7:03. De ochtendshow op Studio Alphen en Karen Brazem. Tijd voor het nieuws. Jongen, het NOS.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
12: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
13: ja.
11: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En

0: wonnen twee keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde twee keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
1: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
0: De wedstrijd lag ruim twee uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan het nieuws uit de regio en die krijgen we van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een inwoner van Alphen aan de Rijn heeft met succes geld ingezameld voor een openbare AED in haar wijk. Patricia haalde via een actie van de Hartstichting binnen één maand voldoende donaties op voor de aanschaf van het levensreddende apparaat. De AED is inmiddels betaald en wordt binnenkort op een goed bereikbare plek in de buurt geplaatst. Patricia hoopt dat meer inwoners soortgelijke acties opzetten in hun eigen wijk. Na het uitstel in januari vanwege slecht weer kon de Alphense Bruggenrun afgelopen donderdag alsnog doorgaan. Honderden hardlopers verschenen aan de start van het evenement, waarbij deelnemers over verschillende bruggen in Alphen aan de Rijn lopen. Vanwege de warme omstandigheden werd de afstand van 10 kilometer geschrapt en liepen alle deelnemers een parcours van 5 kilometer. De start en finish waren bij Hendricks Pub in het centrum van de stad. Met temperaturen rond de 30 graden was het zaterdag ideaal weer voor de open waterrecreatiedag bij de Woubrugse Brug. Vooral veel jongeren zochten verkoeling in de Heijmanswetering, waar verschillende wateractiviteiten werden georganiseerd. Op de kade waren kraampjes te vinden en bezoekers konden later op de avond ook samen kijken naar het Nederlands elftal. De organisatie kijkt terug op een zonnige en druk bezochte editie. Ben je benieuwd naar de beelden? Kijk dan op studiokagenbrasem.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Ja, en wees vooral opgepast, hè, want ik zag afgelopen weekend ook veel kinderen, jeugdigen van bruggen afspringen. Ja. Wat absoluut gevaarlijk is, maar ook verboden is. Dus je kan er zelfs een boete voor krijgen. Dus wees vooral opgepast, want ik zei het al, het is gevaarlijk. En yes. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat geldt.
3: Yes.
2: Dankjewel Ries voor het nieuws. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is mega druk op dit moment. 14 meldingen in totaal, 82 kilometer staat er. En je hebt een totale vertragingstijd van 195 minuten deze ochtend. Je krijgt van mij daarom ook de meldingen van een kwartier of langer. Zo erg is het. De A4 Rotterdam richting Amsterdam heeft last van de wegwerkzaamheden op de A44. Dat is Den Haag richting Amsterdam, want tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen vinden wegwerkzaamheden plaats en daarom is de weg dicht. Duurt allemaal nog tot 1 juli 6 uur 's ochtends. Daarom loopt het dus vast. Rotterdam richting Amsterdam op de A4 tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Nieuw-Vennep staat op dit moment 27 kilometer. Je vertraging is daar bijna een uur. Dan een kapotte vrachtauto zorgt voor oponthoud op de A12. Daarna richting Utrecht. Tussen Gouda en Woerden staat 16 kilometer. Vertraging is meer dan 20 minuten. De rechterrijstrook is afgesloten. Gaan we naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen staat 10 kilometer. Vertraging meer dan 20 minuten. De N207 Bergambre richting Alphen aan de Rijn. Maar ook de andere kant op. Daar heeft een ongeluk plaatsgevonden. In beide richtingen is de weg dicht. En daarom is het omrijden geblazen. In ieder geval tussen de aansluiting met de N210 en Stolwijk staat 2 kilometer. En daar is je vertraging bijna 20 minuten. En de andere kant op, tussen Stolwijk en Bergambacht, staat er 2 kilometer. En daar duurt het iets minder lang, namelijk 3 minuten. Tot slot nog te melden, de N208 Sassheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 2 kilometer. En je oponthoud duurt daar zo'n 20 minuten. Pim, hoe is het op het spoor? Iets rustiger dan op de weg?
4: Op het spoor is er een beperking tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Er is een defecte trein. Er rijden geen treinen tot sowieso 8:15. Dus dat.
2: Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.
6: Doe het, matjes!

0: We zijn allemaal echte dromers. Living Joy ook. Dreamer in de ochtendshow. Daarvoor ook Keen en Is It Any Wonder. Nou, over dromen gesproken. Misschien zie je het als een kortere moord. De ochtendshow van Studio van Kagebraas. Misschien ook niet. Droom je er elke ochtend weer van. Omdat jij wakker wordt met ons. Je bent in ieder geval van harte welkom. Tot 10 uur zijn we bij je. Wesley, Richard en Pim hier. Nou ja, officieel moet ik het natuurlijk anders zeggen. Pim, Richard en Wesley hier. Je moet jezelf altijd als laatste noemen, hè? Dat is wel zo netjes.
1: Ja, ja. Ja, vind ik wel, Wesley.
0: Kom zo op. Is het wel, ja. Pim, Richard en Wesley dus hier tot 10 uur op Studio van Kagebraas. 18 minuten over 8, dinsdag 23 juni vandaag. Ja, januari is het zeker niet, want echt wel temperatuur, hoor. Die er gaan vloeien vandaag. Zo'n 32 graden kan het worden. Maar laten we ook even kijken naar het andere nieuws. Want Ries, wat is jou opgevallen?
2: Met deze temperaturen verwacht je dit het volgende nieuws niet. Maar het schaatstoernooi van de Olympische Winterspelen van 2030... wordt waarschijnlijk verreden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de Friese schaatstempel aangewezen als locatie voor het lange baan schaatsen. De Winterspelen worden gehouden in Frankrijk, maar daar is geen overdekte 400 meter baan beschikbaar. Tialf was al de enige overgebleven kandidaat en heeft nu ook de goedkeuring van het IOC gekregen. Volgende week bespreekt het Franse organisatiecomité de Olympische locaties nog één keer. Als daar ook groen licht wordt gegeven, dan keert na 102 jaar Olympische topsport terug naar Nederland.
0: Oké, dus er wordt zometeen gewoon een Olympisch toernooi verreden in Tialf.
2: Ja, is dat mooi dan.
0: Ja, dit is echt al jarenlang op het wensenlijstje, hè, als we het over dromen hebben gesproken. Als we over dromen praten, Living Joy Dreamer... Ja. Dan is dit echt wel een dingetje geweest voor de organisatie van Tialf. Voor de mensen die daarachter zitten. Maar ook voor het Nederlandse topschaatsport eigenlijk. Dat ze altijd hebben geroepen, ja, Tialf is hier zo geschikt voor. Ja. Waarom zouden we dit niet kunnen doen? Ja, het gaat nu dus gebeuren.
2: Het
0: dus
2: gaat
0: dat is wel bijzonder.
2: Ja. Ja, goed, volgende week dus. Hè, dan iedereen nog even met geknepen billetjes bij elkaar. Maar goed, dan gaat het groen licht komen. Want er is toch geen andere kandidaat.
0: Mooi, groen licht komt er. Ja. En we gaan het zien. We kunnen er allemaal bij zijn. Dat is wel lekker.
2: Dat zal heel leuk zijn.
0: Pim, wat is jou opgevallen in het nieuws?
1: Nou, wij zitten er nu naar te kijken. En er is een grote radiotransfer. Presentatoren Robeen en Kijk in de Vechten gaan naar Radio 10.
0: Ja.
1: Ze volgen
0: die weg Gordon, is gezien. Ja.
1: Ja, ze volgen Gordon en Vrouwtje de Bot op. Die hebben aangekondigd gisteren dat ze stoppen. Bienen waren bevestigd dit aan de NOS.
0: Ja, het was nog niet helemaal, hè, gisteren dat ze het hebben bevestigd. Alleen na het uitlekken van het nieuws heeft Gordon uiteindelijk een bericht geplaatst op zijn socials. Waarbij hij... eerder deze week was al bekend dat hij eigenlijk aan het twijfelen was om door te gaan.
2: Hij was bij Veronica langs geweest en zei dit in de ochtendshow daar. Of tenminste in de middagshow zei dit van... ik weet het niet meer.
0: Ik weet het niet meer. Nee. Hij zegt zelf dat hij een beetje moeite heeft met het vroege opstaan en zo. Nou, ik moet zeggen, daar kan ik hem op zich wel gelijk in geven. Maar aan de andere kant, met een beetje doorzettingsvermogen moet het echt wel lukken. En ja, als je plezier hebt in je werk, dan is het eigenlijk niet zo heel veel moeite. Ik bedoel, wij hebben daar ook niet zo heel veel last van.
2: Ja, maar ik heb een beetje het idee dat Gordon echt zo'n beetje zo'n publiciteitsmannetje is. En heel erg zoekt naar erkenning. En dat kreeg hij niet bij zijn programma. Want hij werd natuurlijk een beetje verguisd. Dus ze begonnen samen met Vrouwtje de Bot begon hij. Dat werd op een gegeven moment teruggevloten. Er werd iemand extra bijgezet omdat het programma gewoon niet liep. Er luisterde haast niemand. Ja, en ik denk dat voor Gordon ook heel erg meespeelt.
0: Dat weet ik zeker. Kijk, die cijfers die doen hem sowieso wat. En niet alleen hem, maar ook natuurlijk Radio 10 zelf. Met grote bombarie is hij binnengehaald. Ook met de verwachtingen, omdat hij in het verleden natuurlijk ook wel eens Edwin Evers heeft vervangen op 538. Waarbij het altijd lekker liep. Hij heeft ervaring, ook bij Radio Noordzee. Volgens mij zelfs bij Jorin FM heeft hij gezeten. Dus in zoverre heeft hij genoeg radioervaring. Maar... ja, dat hij dit op deze manier heeft aangepakt en dat het gewoon niet werkt. Ja, dat is gewoon jammer.
1: Is die gewoon zo een beetje bij Gordon dat hij sinds Geer en Goor gewoon, wat jij ook zegt, Richard, de erkenning zoekt van hij wil gewoon die cijfers.
0: 100.
1: Hij wil die cijfers weer. Wat Gerard voor het duel haalt met zijn serie, zijn reality show. Of je nou leuk vindt of niet, het scoort als een gek.
0: Ja, er is wel eens een bank geweest die heeft geroepen, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, dat blijkt voor Gordon ook maar weer het geval.
1: Zo.
0: Maar het is gewoon zo. Ik bedoel, Gordon is wel in zoverre, sorry dat ik het zeg. Zeker ook voor de fans van Gordon, een beetje vergaande glorie aan te raken. Maar dat veroorzaakt hij ook gewoon zelf door alle ophef, weet je wel. Hij moet altijd overal heel hard tegenin gaan. En dat is gewoon zonde, terwijl hij kan best veel.
1: Nou, en ook wat jij zegt is, hij gaat tegen iedereen in. Het is ook wel echt, is Gordon naar mijn idee de definitie van, hij trapt iedereen tegen een zere been aan, maar trap je hem tegen een zere been aan, dan doet het hem echt zeer zeer.
2: Ja, ja.
1: Maar jij geeft net een hele mooie quote. Ik weet niet, dat vond ik ook wel mooi, hè? Want over mensen die quotes gaven. Frenkie de Jong gaat helemaal viraal, hè, over iets wat hij heeft gezegd.
0: Gaat Frenkie de Jong viraal?
1: Ja, die heeft gezegd, vele mensen kijken voetbal, maar weinig zien het echt.
0: Nou, oh, wacht even.
1: Dat werd echt Cruyffiaans. Is dit nu in de wereld aan het rondgaan? Dus over wat jij zegt, voorheen behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ja.
1: Dat is ook zo'n quote. Nou ja, dus die van Frenkie, die gaat nu ook helemaal viraal. Overal hebben ze het erover.
0: Die Frenkie de Jong, die wordt sowieso natuurlijk best wel vaak vergeleken met een beetje de tijdperk van Cruyff. Hè? Het is een beetje de Cruyffiaanse voetballer in de moderne tijd, moet ik zeggen. Want hij heeft dat overzicht, hij heeft de kennis van het voetbal. Hij ziet dingen die andere voetballers niet zien. Maar hij wordt niet zo gewaardeerd als Johan Cruijff vroeger was.
2: Ik krijg net een berichtje van Gordon. Hij is heel erg teleurgesteld nu. We hadden het over Gordon, maar ineens hebben we het over Frenkie de Jong. Dat vindt hij niet leuk.
0: Goed, eigenlijk kan lekker wat anders gaan doen. Maar we hebben over Frenkie de Jong gesproken. Het is een bijzondere uitspraak. Maar op zich heeft hij ook wel gelijk.
1: Nou,
0: hè?
1: Dat dus. Maar omdat het dus even ging over een uitspraak. Ja, je hebt wel meer van die mensen die dus wel van de uitspraken hebben. Johan Cruijff was natuurlijk daar de meest bekende mee. Maar nu toevallig kwam dus Frenkie ook met zijn uitspraak. Maar ik moest ervan denken, omdat jij zei... Ja, garantie voor
0: het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ja, mooi. Precies. Ja, ik heb nog nooit gehoord, maar die vind ik erg mooi.
2: Autoriteit consument is dat toch van, of zo?
0: Nee, van de...
2: Financiële markt. Autoriteit financiële markt.
0: Ja. Is dat zo? Volgens mij is het van een bank.
2: Is echt... Bekende AFM-disclaimer is dat.
1: Vind ik een erg mooie.
0: Het ding is wel, even terug nog naar het verhaal van Gordon. Langere tijd zat hij er al aan te komen. Hè. En ook vanuit Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Jeroen Kijk in de Vechten doet natuurlijk al het een en ander voor de commerciële, terwijl hij bij de publieke omroep zit. De voice-overs bijvoorbeeld, hè, natuurlijk van RTL Boulevard, maar ook van programma's van RTL en zo. Tegenwoordig valt het allemaal onder... DPG en ook een en ander voor Talpa heeft hij gedaan. Hij zag het echt wel zitten om naar de commerciële te gaan. Jan-Willem Roodbeen heeft heel lang getwijfeld om mee te gaan. Maar ja, goed, wat dat betreft, het is gewoon een uniek duo. Die moet bij elkaar blijven. En uiteindelijk hebben ze toch besloten om dat avontuur aan te gaan. Ja,
2: en vergis je ook niet, hè? Jan-Willem Roodbeen wordt de directeur bij Radio 10.
0: Dus dat heeft hij goed uitonderhandeld, hè?
2: Ja, ja.
0: Ja, dus echt de station director, hè, wordt hij. Mm-hmm. Niet de algemeen directeur, want dat is Dave Middelboom.
2: De station directeur wordt hij.
1: Maar blijf dan Kijk in de Vechten gewoon dan ook nog steeds die voice-overs doen voor Talpa.
2: Dat is een andere baan, is dat.
0: Ja. Dat zal hij er wel echt uit hebben onderhandeld. Het lijkt me niet dat hij zegt van dat gaan we niet meer doen. Dat hoeft niet hoor van mij.
2: Jan-Willem Start-op was van BNNVARA.
0: Ja.
1: Ik vind het wel raar altijd dat het allemaal mag. Hetzelfde nu als je kijkt naar Veronica Inside. Die hebben bijna dezelfde line-up als Ziggo Sport. Dat vind ik ook zo raar. Dat zo vaak wordt er maar zo vaak heen en weer geswitcht in de media.
0: Ik vind op zich ook wel. Kijk, enerzijds, het mag af en toe best wel een beetje wisseling inkomen. Hè? Zeker met die tafelgasten en zo. Maar aan de andere kant denk ik ook. Het is ook wel lekker, weet je wel, dat je ook gewoon de tijd hebt en de kansen krijgt om je verder te ontwikkelen buiten je officiële baan om. Stel, ik zou nu voice-over willen worden van een of ander programma en ze willen mij ook, hè, dat is natuurlijk ook een ding. Dan kan dat gewoon, bij wijze van.
1: Nee, dat wel. Alleen ik vind het natuurlijk wel mooi als bijvoorbeeld dus Kijk in de Vechten echt de stem wordt van de NPO bijvoorbeeld. Want hij heeft zo'n mooie, unieke stem.
0: Ja,
1: en hij is zo populair, dan zou je dus kunnen denken van... Nou ja, dan ga je daar dus mee, want hij werkt er al, hij heeft een radioshow. Ja, dat voelt voor mij gewoon wat natuurlijk.
0: Dat is zo, alleen als ik zeg maar hem een serieus bericht moet horen aankondigen... in de zin van, zometeen dodenherdenking... bij de NOS.
2: Ja, ja.
0: Dan is het zometeen dodenherdenking bij de NOS.
2: Ja.
0: Hij zegt het altijd op een best wel vrolijke manier. En hij heeft natuurlijk een bepaalde geestigheid in zijn manier van spreken zitten. Ja, als ik zeg maar hem dat zou horen aankondigen, dan denk ik ineens dat ik een nieuwe aflevering krijg van BNB Vol Liefde.
1: Ja, maar wie vind jij dan dat nu momenteel de beste stem heeft voor een serieuze, goed gesprek? Echt een goede stem. Of gewoon überhaupt, wie heeft echt een goede stem? Ik vind Gerard Ekdom dus altijd een hele mooie stem hebben. Wie vind jij?
0: Ja, vind ik ook. Alleen, ik vind hem niet, zeg maar, voor dat soort voice-overs. Kijk, als we het over Jeroen Nieuwenhuizen, die doet natuurlijk binnenkort in de bioscoop. Dat vind ik echt wel een hele goede stem hebben. Maar de man die, zeg maar, de vormgeving... Dit is een beetje nerdgedrag, hoor. Maar de vormgeving van de Radio 538 inspreekt... Dat vind ik echt, dat vind ik een hele lekkere stem. Die kan zoveel met die stem. Ik vind dat echt bijzonder. Maar Jeroen Kijken in de Vechten vind ik ook wel echt een hele goede stem hebben voor... een beetje van die lekker wegkijkende series.
3: Oh ja.
0: Zoals Schiphol Airport doet hij ook bijvoorbeeld. Ik vind dat echt wel chill. En ik moet ook wel altijd lachen om... om die gast, Frank Lammers, die dan bijvoorbeeld Massa is Kassa heeft ingesproken. Ah, ja. Vind ik ook wel, heeft niet de beste stem, maar ik vind zijn geestigheid vind ik een leuke.
2: Waar is de man gebleven van de stem van Over de Balk?
0: Over de Balk?
2: Ja, Over de Balk. Die deed ook heel veel...
0: Over de Balk, maar ik heb geen idee.
2: Hoe heet hij ook weer, die stem? Die man.
3: Kars van Lersel.
2: Ja, Kars van Iersel.
3: Kas van Iersel, sorry.
0: Kas van Iersel?
2: Die had ook zo'n hele bekende, hele duidelijke bekende stem.
3: Klopt, ja. Hele mooie stem heeft die man. Maar ik vind dus dat sowieso...

0: contact kunnen hebben over dat toernooi. Want het is een bijzonder toernooi, moet ik zeggen. Maar dat proberen we zo meteen even na 8:30 te doen. Dus dat. Ik had ook nog even één dingetje eigenlijk. Maar dat... Waar ga je kijken aankomend weekend? Jij gaat in de trein kijken, hè? Donderdag op vrijdagnacht.
1: Ik ga waarschijnlijk in de trein kijken, ja.
0: Jij gaat niet kijken, toch, Ries? Ja, 1:00 s'nachts wordt het.
2: Ja, nee, dat ga ik niet kijken.
0: Nederland-Tunesië heb ik het over.
2: Nee, ik kijk wel naar de samenvatting.
0: Ja, ik twijfel nog steeds, want op het moment dat Nederland zelf gaat scoren en het weer 5-1 wordt, dan ga ik toch wel weer hard juichen langs op mijn bank.
2: Dat is gevaar.
0: Ja. Je kunt ook voorzorgsmaatregelen nemen door naar de Flora en Boskoop te gaan. Want daar hebben ze een van de grootste schermen van de regio. En daar kun je gewoon eigenlijk hardop juichen zometeen. Op het moment dat het Nederlands elftal scoort. Zonder dat je je buren of je gezinsleden tot last bent. Dat is ook wel lekker. Ja, ik vind het ook wel bijzonder dat gewoon om 1:00 s'nachts. Dat je dan gewoon ergens voetbal kan kijken.
1: Nou, ik heb er dus wel over na zitten denken natuurlijk met Nederland. Als we de kwartfinale, als we eerst worden in de pool, dan spelen we om 3:00 s'nachts van dinsdag op woensdag.
0: Ook een tijd dat je denkt,
1: gewoon 3 keer niks. Alleen als je dat in Alphen kan je natuurlijk nergens kijken. Zoals jullie weten, studeer ik in Utrecht. Ik ga gewoon even dan, denk ik, een studentenhuis in. Omdat je lekker gaan schreeuwen natuurlijk.
0: Daar zijn ze het gewend.
1: Daar kan het gewoon.
0: Elke tijdstip van de dag wordt er geschreeuwd.
1: Ja. Dat is echt wel helemaal waar.
0: Nou, so far we are to go.

0: Een echte powerhouse, Tower of Power in de ochtendshow. So very hard to go, hoor je hier. 8:58 is het. Ja, zometeen proberen we nog even een ronde van de voor- of de nader doorheen te loodsen. Ook zometeen, ja, we gaan even bellen dus met de organisatie van de AVA Cup. Want aankomend weekend dan staat dat op het programma. En het is toch best wel een bijzonder toernooi. Dus willen we er zeker aandacht aan besteden. Want we zijn ook benieuwd wat voor toernooi het precies is. En we proberen het zometeen even te horen van de organisatie van de AVA Cup. Maar eerst tijd voor het nieuws, voor het hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Die werd door de politie gedood. 2 omstanders raakten gewond. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Het zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water, zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
0: Ja, wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je natuurlijk van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Ronde om Alphen biedt dit jaar opnieuw meer dan alleen wielertochten voor racefietsers. Op zaterdag 27 juni kunnen recreatieve fietsers kiezen uit routes van 25 of 50 kilometer door het Groene Hart langs verschillende boerenlandwinkels. Nieuw is een dikke bandenrace voor kinderen op zondag. Organisator John Loef verwacht opnieuw veel deelnemers. Een deel van de opbrengst gaat naar het initiatief Iedereen een Fiets, dat fietsen opknapt voor inwoners die daar zelf geen geld voor hebben. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt naar het tankstation aan de Alphenseweg in Boskoop vanwege een diesellekkage bij een brandstofpomp. Uit voorzorg werd een deel van het terrein afgezet, waarna de brandweer controles uitvoerde om risico's uit te sluiten. Over de oorzaak van de lekkage is nog niets bekend. De eigenaar van het tankstation zorgt voor het herstel van het defect, zodat de pomp weer veilig gebruikt kan worden. Weggebruikers moeten van morgenavond en morgennacht rekening houden met hinder op de N446... De provincie Zuid-Holland vervangt het asfalt op de weg en het naastgelegen fietspad ter hoogte van het carpoolplein tussen Wouwbrugge en Hoogmade. De werkzaamheden duren van 8:00 s'avonds tot 6:00 donderdagochtend. Een deel van de N446 wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen het afgesloten gebied wel bereiken. Verkeer wordt omgeleid via een aangegeven route, welke is terug te vinden op de website van Studio Kagen Brasem. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 11 meldingen over, 66 kilometer in totaal. En de totale vertragingstijd van 149 minuten. Ik krijg van mij de meldingen van een kwartier of langer. Dan beginnen we natuurlijk met de A44 Den Haag richting Amsterdam. Er staat geen file, want ja, die weg is dicht. Komt door wegwerkzaamheden tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Duurt allemaal nog tot 1 juli 6 uur 's ochtends. Daarom loopt het nu wel vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep staat op dit moment 26 kilometer. De vertraging is daar bijna een uur. En dan de A12 daarna richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 12 kilometer, 23 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je oponthoud op van een kwartier. Dat is dan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen en dat over 11 kilometer. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de N207. Beide richtingen, Bergambacht richting Alphen aan het Rijn en de andere kant op, tussen de aansluiting met de N210 en Stolwijk, staat er op dit moment 2 kilometer. Je vertraging bedraagt er zo'n 10 minuten. De weg is dicht, dus er wordt geadviseerd om te rijden. En die andere kant op, tussen Stolwijk en Bergambacht, staat ook 2 kilometer, maar daar duurt je vertraging dan weer 2 minuten. Tot slot nog te melden de N208, Sassheim richting Haarlem. Want tussen Lisse en de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer. Maar je doet er wel 21 minuten langer over. Nou, succes! Moeten we ook succes zeggen tegen de mensen die met de trein moeten? Of is het allemaal weer opgelost, Pim?
3: Het is momenteel allemaal opgelost. De storing is voorbij tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Je kan gewoon weer lekker doorrijden zonder de NS-app erbij te houden.
0: Dat is mooi. Gebruik in ieder geval sowieso de NS-app om jouw route te checken. Om ervoor te zorgen dat je of weet of dat je moet omrijden of gewoon lekker in je bed moet blijven liggen. Misschien ook wel een goed idee een keertje. Gewoon even lekker thuis blijven. Oh wel, het wordt heel warm, dus in je bed blijven liggen is niet het beste idee vandaag. Maar luister in ieder geval de ochtendshow tot 10 uur, want tot die tijd zijn we bij je. Nu is het 8:59. Zometeen dus, mogelijke ronde van de voor of de na. En we gaan even bellen over de AVA Cup. Ben heel benieuwd.

0: Eindigen op een best wel bijzondere manier. Calvin Harris en I'm Not Alone, maar echt wel een lekkere plaat hoor. Uit 2009 komt die. Een van de eerste singles waarbij we een beetje kennis hebben gemaakt met Calvin Harris.
1: Echt joh?
0: Ja, het is echt... wanneer ik heb kennis gemaakt met Calvin Harris, misschien was hij al wat langer bezig, maar I'm Not Alone is een van de eerste platen die ik ken.
1: Ik zit even na te denken, is One Kiss ook van Calvin Harris?
0: Met Dua Lipa samen is dat natuurlijk.
1: Ja, is dat

0: dat was over Calvin?
1: Volgens mij wel.
0: Wat is er meer van Calvin Harris, joh? Ik ben het even helemaal...
1: Ben je het helemaal kwijt?
0: Ben het even helemaal kwijt.
1: When I met you in the summer.
0: Ja. Die man, hij is toch Engels of Brits? Brits, denk ik.
1: Jij zegt het.
0: Ja, Brits. Maar voor mij heeft echt heel veel platen ondertussen gebracht.
1: Nee, Acceptable in de 80s. Blessings hoorde je. Nou, die heb je wel eens gehoord hier in de ochtendshow natuurlijk. Dance With Me. Desire kennen we van hem. Feel So Close kennen we van hem. I Need Your Love met Ellie Goulding samen. I Found You met Benny Blanco. Disciples, How Deep Is Your Love. Giant, samen met Regan Bowman. Ja, hij heeft met zoveel mensen ook samengewerkt. Neo, Jesse Reyes, Sam Smith. Wat hebben we nog meer? Nou ja, Dua Lipa hebben we al genoemd natuurlijk. Kasabian, Jesse. Nou, we kunnen van alles wel opnoemen. We hebben hier denk een stuk of 80 platen van die man in het systeem staan.
0: Dus
1: hij heeft genoeg uitgebracht.
0: Ja, crazy.
1: En je hoorde hem hier in de ochtendshow, daarvoor ook Daryl Hall en Dreamtime. Nou, er wordt in ieder geval gedroomd aankomend weekend. Dan gaat er een bijzonder voetbaltoernooi plaatsvinden. Want het EK, WK voetbal, de Champions League. Het zijn allemaal toernooien waar voetballers het mooiste voetbal laten zien. Clubs, nationaliteiten en culturen die gaan samenkomen. Niet alleen in die toernooien hoor, ook maar hier in Alphen aan de Rijn. Om dat te zien hoeven we namelijk niet zo ver af te reizen, want... we kunnen gewoon naar ARC. Daar gaat het voetbaltoernooi plaatsvinden bij de voetbalclub. Het AVA Cup toernooi heb ik het over. In de studio wilde ik zeggen, maar dat is niet waar, want hij hangt aan de telefoon. Cliff Malhotra, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Cliff Malhotra hier, goedemorgen.
1: Ja, Cliff, goedemorgen. Ja, we hadden afgesproken in de studio, maar je zit een beetje in de stress, want er heeft een team afgezegd op het laatste moment.
2: Ja, dat klopt. Een team afgemeld wegens privéomstandigheden. Dat heb je nou eenmaal soms met het toernooi organiseren.
1: Ja.
2: Daar doe je als organisatie niks aan, maar het is niet anders. Maar we zijn op zoek.
1: Je gaat weer op zoek naar een ander team. Ja, ik ben toch benieuwd, want dat schopt natuurlijk wel het hele schema in de war allemaal.
2: Dat klopt. Maar ja, we gaan er alles op zetten om een team te zoeken.
1: Ja.
2: En misschien vinden we die wel in Alphen aan de Rijn. Wie weet.
1: Wie weet. Nou, dat zou wel makkelijk zijn. Want dan kun je ook gewoon dat heel makkelijk inschuiven. En dan hoeven ze zich daar niet zo lang op voor te bereiden natuurlijk. Want anders moet je ook hele reizen gaan organiseren en zo. Want het is de 9e editie dit jaar. Eerder vond het toernooi plaats in Den Haag. Dit jaar voor het eerst in Alphen aan de Rijn. Waarom is dat toernooi verhuisd naar Alphen?
2: Nou, het is niet de eerste keer in Alphen aan de Rijn. Oh. Het is al inmiddels de 9e editie, of de 8e editie in Alphen aan de Rijn. De eerste was in Den Haag. Maar we zijn overgestapt naar Alphen, omdat de ARC, ja, dat vind ik persoonlijk, heeft gewoon de mooiste complex van heel Nederland.
1: En waar ligt het dan aan volgens jou?
2: Ja, dat is gewoon natuurlijk, hoe moet ik het zeggen, de uitstraling. We hebben 8 velden, we hebben mega veel kleedkamers. En dat is wat je zoekt natuurlijk als toernooiorganisator. Dat je gewoon het beste, mooiste en grootste complex kan vinden. Want ja, we zitten met 60 teams en dat is nogal wat.
1: Nou, dat is zeker wat. Want je begon ooit eens een keer met volgens mij een stuk of 10 deelnemers, hè?
2: Ja, 10 deelnemers. En dat was zo een succes in 2016. Dat we gewoon konden uitbreiden. En je ziet het, 60 teams. We hebben meer dan 50 verschillende nationaliteiten. Het is inderdaad, zoals je het al aankondigde, het is een WK, een EK, een Champions League, het is een Afrika Cup, alles in één. Iedereen kan zijn eigen inschrijven als je maar senioren teams hebt.
1: Ja, want wat is het voor toernooi, Cliff?
2: Ja, het is gewoon een heel hoogstaand niveau qua voetbal. Senioren, wat ik al aangaf. En iedereen kan zijn eigen gewoon inschrijven. Je hebt geen verplichtingen, weet je wel. Net als de Champions League, je kan alleen maar een vereniging zijn. Hier kan je gewoon inschrijven als land, als club, vereniging, vriendenteam. Dat maakt allemaal niet uit. Je schrijft je in zoals jij dat wil.
1: Oké, maar dat betekent wel dat we echt heel veel verschillende teams krijgen. De een kan misschien wat minder voetballen dan de ander, omdat het meer een vriendenteam is. Gaat het wel hoogstaand voetbal worden dan?
2: Dat gaat zeker hoogstaand voetbal worden. En je moet het ook zo zien. Je komt ook voor de gezelligheid. Hè? Je hebt altijd teams die hebben sterkere spelers. Sommige teams die hebben ook gewoon profspelers in een elftal. En sommige teams die komen gewoon puur voor de fun. En die hebben gewoon een gezellige dag.
1: Ja, ik heb me wel eens eerder laten vertellen dat bekende voetballers als een Jetro Willems, ooit natuurlijk bij Feyenoord gespeeld, maar ook bij Real Madrid. Maar ook misschien wel het talent van het Nederlands elftal op dit moment, Chris Sommerville. Die hebben ook ooit meegedaan, hè?
2: Ja, klopt. Die waren er vorig jaar bij. En ik heb

0: als ik een klein beetje al mag verklappen. Ik zag gisteren een spelerslijst voorbij komen. En daar stond de naam Tony Villena op.
1: Dus, hey.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een speler die we allemaal kennen vanuit Feyenoord.
1: Ja.
0: Dus, vorig jaar was er bijvoorbeeld een Tijani Noselin en een Tyrese Noselin van een Telstar, weet je wel. Dus dat soort spelers, ja, die komen toch gewoon, op zo'n dag komen ze toch gewoon even kijken.
1: Komen ze dan kijken of komen ze dan ook meedoen?
0: Ja, dat ligt er net aan. Soms komen ze alleen kijken en soms komen ze ook voetballen. Dat is, ja, dat moeten we altijd op de dag zelf zien.
1: Ja, en of het mag ook van de club, hè, op het moment dat ze nog actief zijn.
0: Ja, zeker. Dat telt allemaal mee, hè.
1: Maar het bijzondere is ook, Cliff, niet alleen teams uit Nederland doen mee, maar ook uit België komen er teams deze kant op.
0: Klopt. We hebben dit jaar 13 inschrijvingen vanuit Antwerpen en Gent. Dus dat, ja, het gaat steeds meer richting België. En ja, we hopen misschien ooit eens ook teams uit Frankrijk en Duitsland zo ver te kunnen krijgen.
1: Het wordt gewoon heel internationaal op die manier.
0: Ja.
1: Bijzonder,
0: zeker, zeker.
1: Ja.
0: Heel bijzonder. Heel, heel erg leuk om mee te maken.
1: Ja, afgelopen zaterdag was ik een van de mensen die was uitgenodigd om de loting te verrichten. Dankjewel nog daarvoor, want het was echt heel tof. Maar ja, ik zag ook veel bijzondere teamnamen voorbij komen, hè?
0: Ja, zeker. Ik sta er zelf ook versteld van. En dan moet ik even nadenken van, joh, hoe hebben ze dat nou weer bedacht?
1: Ja.
0: Maar dat is gewoon heel erg leuk om te zien.
1: Maar veel was ook een beetje gericht aan de nationaliteiten die waarschijnlijk ook in die teams zullen rondlopen. Het is best wel een multicultureel toernooi ook in zoverre, want echt heel veel nationaliteiten doen eraan mee. Maakt dat eigenlijk het toernooi ook zo bijzonder voor jou?
0: Ja, dat is wat het toernooi gewoon echt bijzonder maakt. Dat zie je niet veel. Kijk, we zijn ooit eens daarmee begonnen. Omdat als je naar het nieuws kijkt, je luistert naar de radio, het enige wat je hoort zijn alleen maar negatieve dingen. Landen die niet met elkaar kunnen opschieten. En als je op de AVAC komt, dan zie je meer dan 50 nationaliteiten die gewoon wel hand in hand voetballen samen. En gezelligheid hebben en een verbroedering. En ja, dat is gewoon waarvoor we het doen.
1: Ja, dat sowieso waarvoor je het doet. Ook voor het plezier natuurlijk. En dat straalt het dus ook echt uit door al die nationaliteiten bij elkaar te brengen.
0: 100%.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Er is online ook veel aandacht voor het toernooi. Ook een aantal voetbalinfluencers besteden de aandacht aan. Wie zijn dat onder andere? En wat maakt het voor hun dan interessant om aandacht te besteden aan die AVA Cup?
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld, zoals je gezien hebt, hadden wij Maba Jarbu. Dat is een influencer die op 33-jarige leeftijd nog probeert om te laten zien dat profvoetbal nog steeds haalbaar is. En daar kan je gewoon zo'n hele journey in volgen. En dat is een jongen die komt zelf uit Guinea. Dus ja, dat is gewoon super bijzonder ook voor de influencers om daar dan aandacht aan te besteden. Die denken van, dat is gewoon super gaaf. En dan hebben we bijvoorbeeld een Ahmed Euser onder de naam Balliman. Dat is een soort Touzani, maar dan vanuit Eindhoven. Ja, en dat is een jongen van Turks afkomst. En die heeft allemaal weer Turkse jonge talenten. En die komt dan ook op het toernooi. Dus zo zie je maar weer. Het maakt niet uit hoe of wat. Ze komen uiteindelijk toch allemaal naar AVA Cup.
1: Ja, in zoverre wordt het dan ook heel multicultureel. Omdat er ook op die manier aandacht aan wordt besteed.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Is het dan ook de keuze geweest, want die loting die was online op jullie account te zien qua streaming, zeg maar. Dat je eigenlijk door het online ook wat verder uit te spreiden, dat het onder de jeugd ook wat meer gaat leven?
0: Zeker, zeker. Ik krijg best heel veel vragen van 12, 13-jarige spelers. Die zien het in eerste instantie en die denken van, hey, voetbal, toernooi, hoe kan ik inschrijven? Maar dan horen ze van, je moet echt 16 plus zijn.
1: Ja.
0: En dan blijven ze toch hangen. En dan zeggen ze van, dan zien we je over een paar jaar. Geen probleem.
1: Ja, want het is al de 9e editie. Dus wat dat betreft, de komende jaren gaat het ook nog plaatsvinden, denk ik, als ik jou zo hoor. En daarmee maak je dan als jeugdige kijker zometeen ook kans om misschien over een paar jaar wel te shinen op het toernooi.
0: 100%.
1: Ja.
0: Er zijn altijd ook scouts aanwezig. Dus wie weet, zit jij als toekomstige talent bij je nationale ploeg. Wie weet,
1: op
0: het WK.
1: Dus je kan je ook nog in de kijker spelen, zo is het ook.
0: Dat bedoel ik. Dat is wel de bedoeling uiteindelijk.
1: En nu toch wel een serieuze vraag. We zitten midden in een hittegolf op dit moment, Cliff. Het is aankomend weekend ook nog best wel warm. Nemen jullie nog extra maatregelen tegen die hitte?
0: Zeker. Vanuit de organisatie krijgt elke speler altijd wat te drinken. Flesje kunnen ze constant vullen. Er zijn foodtrucks, eetentjes, heel veel side events. De club zelf heeft allemaal waterkraantjes aangeschaft vanwege de hitteplan. Dus het moet goed komen. Kijk, we hopen natuurlijk dat het weer een klein beetje nog qua temperatuur gaat zakken. Maar ja, dat hebben we ook niet in de hand.
1: Nee, nee, dat is het ook. Je zou bijna wel zien, zou je wolken moeten gaan maken. Maar nee, dat laten jullie maar even achterwegen qua organisatie.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Er is al genoeg te doen.
0: Genoeg water drinken, goed insmeren en dan moet het vast goed komen.
1: En dat gaat het ook. Jullie zorgen voor de mensen en de mensen zorgen voor jullie door een mooi toernooi van te maken. Aanstaande zaterdag 27 juni om 10 uur 's ochtends dan gaat de bal rollen. En dan is de winnaar rond een uurtje of 7 's avonds bekend?
0: Het is 9 uur gaan we starten, 9. 6 uur finale.
1: 6 uur finale, oké. Dus dan de uitreiking rond een uurtje of... Nou, wat is het? 7:30 dan wordt het, denk ik?
0: Ja, misschien zeg ik rond een uur of zoiets. Moet je ongeveer vanuit gaan.
1: Ja, want het zijn gewoon 60 minuten wedstrijden, toch?
0: Het zijn 40 minuten per
1: 40
0: wedstrijd.
1: Oké. Okay, ja.
0: Of sorry, 20 minuten per wedstrijd.
1: 20 per wedstrijd?
0: 20, okay. Ja, 20. Ja, je 1 moet keer 20. Er wordt ook niet van speelhelft gewisseld. Het is 1 keer 20 aan 1 stuk door.
1: Oké. Okay. Ja, je moet natuurlijk ook al die 60 teams laten spelen. Dus in zoverre...
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar we hebben genoeg velden. We hebben 7 velden, dus dat komt helemaal goed.
1: Zo is het ook. Ik wil je heel veel succes wensen om nog even dat laatste team te vinden. Mocht je nou een vriendenteam zijn, een team wat nu bij elkaar geraapt kan worden uit Alphen aan de Rijn of omstreken, meld je vooral bij de Avencup. Want ze zoeken nog 1 team om het laatste gaatje in te vullen vanwege een afzegging, maar dan moet het helemaal goed gaan komen. En überhaupt, mocht hij er niet komen, het gaat goed komen. Aankomend weekend bij ARC, de AVA Cup. Tot slot, Cliff, waarom moeten mensen komen kijken volgens jou?
0: Gezelligheid, lekker eten en drinken, mooi voetbal en gewoon have fun.
1: Nou, zo is het. En dat gaan we ook hebben. Jij ook heel veel plezier gewenst. Want vergeet vooral niet als organisatie zijn ook een beetje te genieten. Je rent natuurlijk van hot naar her. Maar dat genieten, dat moet ook wel gebeuren, Cliff.
0: Dat gaan we gewoon, daar gaan we gewoon voor zorgen.
1: Goed zo. Mooi weekend. Mooi toernooi gewenst. En veel succes nog even in de komende dagen. Want het is nog even zweten.
0: Super bedankt. En bedankt voor deze kans.
1: Graag gedaan. En mooie dag ook vandaag.
0: Dank je wel.
1: Hoi, hoi.
0: Tot ziens.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hele goede morgen, 3:09 is het. De dinsdagochtendshow op Studio van Kagebrazem. Tijd voor het nieuws. Je hoort de NOS.
8: Door Al Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort en dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
9: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
8: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
10: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
8: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
11: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
7: Heb je inmiddels gehouden aan het kledingadvies wat we hebben, of niet?
12: Nee, ik heb gewoon een linnenbroek aan.
7: Oh, je hebt de linnenbroek, die kan wel aan. Die heeft Richard Harman in ieder geval aan. Wij hebben de radio aan, want dan kunnen we luisteren naar Richard Harman. Hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Na 20 jaar discussie gaat de aanleg van de N207 Zuid definitief door. De nieuwe provincieweg moet de verkeersdrukte in Boskoop, Hazenswoudendorp en Wortingsveen verminderen. Voor Hazenswoudendorp betekent dat onder meer nieuwe wegen, een extra rotonde, een fietsbrug en aanpassingen aan het bestaande wegennet. De gemeente moet daarvoor ruim 16 miljoen euro bijdragen. Over verschillende onderdelen van de plannen bestaat nog verdeeldheid in de gemeenteraad. Later deze week wordt besloten of het benodigde extra budget beschikbaar wordt gesteld. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden tegen een man die zijn ex-vrouw, een familielid en een bestuurder van een islamitische organisatie langdurig zou hebben gestalkt. De verdachte stuurde honderden berichten, zocht slachtoffers op en verspreidde volgens justitie schadelijke beschuldigingen. Uit onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie en tijdens de feiten psychotisch was. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het Openbaar Ministerie eiste 5,5 jaar cel tegen een 30-jarige man uit Den Haag voor het opslaan van cocaïne in een drankloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een partij van ruim 1000 kilo die eerder in België was gestolen. Volgens justitie leidde de opslag en een latere diefstal van de drugs tot een golf van geweld in de Alphense en Haagse regio, met onder meer beschietingen en explosies. De verdachte ontkent betrokkenheid. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio.
7: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is nog steeds heel druk hoor. 15 meldingen op dit moment, 70 kilometer staat er. En de vertragingstijd van in totaal 185 minuten. Daarom krijgen we mij de meldingen van 10 minuten of langer. Om te beginnen met wegwerkzaamheden op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is de weg dicht vanwege wegwerkzaamheden. Duurt allemaal nog tot 1 juli 6 uur 's ochtends. Daarom loopt het op dit moment vast vanwege omrijders op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat op dit moment 26 kilometer. Die vertraging bedraagt daar bijna een uur. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 2 kilometer, bijna een kwartier vertraging. Ook bijna een kwartier op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht staat op dit moment 8 kilometer. Dan een ongeluk op de N207. In beide richtingen is die weg dicht tussen de aansluiting met de N210 en Stolwijk. Daarom staat er op dat gedeelte 2 kilometer en heb je een vertraging van een kwartier. De andere kant op tussen Stolwijk en Bergambach staat 2 kilometer en daar is je vertraging zo'n 6 minuten. Dan gaan we naar de N208. Meer dan een half uur vertraging bij Sassenheim richting Haarlem. Dat is dan tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Er staat 3 kilometer. En tot slot bijgekomen de N209.

0: A9 Rotterdam richting Hazerswoude. Tussen Benthuizen en Hazerswoude-dorp 4 kilometer. En je vertraging is daar zo'n 12 minuten. Pim, hoe is het op het spoor?
1: Op het spoor is momenteel redelijk rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
0: Dat is mooi. Kunnen wij door met het laatste gedeelte van de ochtendshow? Ja, ik had het net over Hazerswoude-dorp. We gaan zo even naar Hazerswoude-dorp, want er gaat iets plaatsvinden. Althans, is al begonnen gisteren. In de komende dagen ook. Maar er is iets aan de hand vanwege het warme weer. Je hoort het zo meteen.
2: De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Maal Smit en Heaven in de ochtendshow. Daarvoor ook nog Sarah Larsen en Midnight Sun. Goedemorgen. We spreken over 17 over 9. Dat is de tijd op deze dinsdag 23 juni 2026. De ochtendshow, Studio Alphen Kagebrazem. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik weet niet of jullie al een beetje zijn voorbereid, maar ja, vanaf morgen geldt in de Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme temperaturen. We hebben het er de hele dag al over natuurlijk. Eigenlijk de afgelopen week al. Veel mensen bereiden zich daarop voor, want ja, de vraag naar airconditioners die is na het weekend in korte tijd verviervoudigd. Je was gisteren ook op zoek naar een airco, Ries.
2: Ja.
0: Heb je er een gevonden uiteindelijk?
2: Ja. Nee,
0: je hebt er een gevonden.
2: Wel.
0: Je vrouw in ieder geval.
2: Ja,
0: oké.
2: Okay. Ja.
0: Is het degene die ik heb aangeraden of toch een ander?
2: Nee, die was van goud, man.
0: Ja, maar hij doet het wel goed, moet ik zeggen.
2: Ja, dus, dat geloof ik graag. Mag ook wel voor dat geld.
0: De KNMI adviseert ook om extra aandacht te hebben voor de ouderen onder ons. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege de hitte. Dus ja, Richard, nog steeds de vraag, gaat het goed?
2: Het gaat goed, ja, ja. Hoor.
0: Moet je nog water hebben? Moet je nog verkoeling?
2: Nee, dat is allemaal
0: goed. Oké, dat is mooi. Ja, de rest van Europa die treft ook maatregelen op de hittegolf. In verschillende landen wordt het extreem warm. Op sommige plekken zelfs code rood vanwege mogelijk dagenlang temperaturen rond de 38 graden.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoorde zelfs dat in Zuid-Frankrijk 42 graden kon worden ergens in de komende dagen. Dus dat is wel, ja. Dus, maar het is überhaupt best wel flink warm daar. In Frankrijk zijn door de hitte twee kinderen overleden nadat ze in de auto waren achtergelaten. En op de luchthaven van Frankfurt werden meerdere passagiers onwel in een vertraagd vliegtuig door de te hoge temperaturen. Ja, ik merk zelf ook, op het moment dat een vliegtuig is vertraagd, dan sta je heel lang, zit je in dat vliegtuig, sta je in het vliegtuig te wachten. Mm. Dat kan uren duren, maar wat ze dan doen, is de airco uit. Ik snap dat nooit.
2: Airco uit?
1: Ja, maar dat komt omdat toch je, ze moeten die brandstof, die hebben ze berekend.
0: Ja, die moeten ze besparen.
1: Of natuurlijk dat je de bestemming bereikt. Dus we willen zo min mogelijk brandstof vliegen. Want het kost zo min mogelijk natuurlijk.
2: Maar gewoon tijdens de vlucht staat airco uit dan? Nee, toch?
0: Nee, als je wacht. Je staat gewoon te wachten op het vliegveld.
2: Oh ja, maar dat komt omdat ze de airco wordt namelijk weer aangedreven door de motoren. En de motoren staan, als je stilstaat bij de gate, staan die niet aan. Die worden pas aangezet op het moment dat je naar achteren toe bent geduwd met de...
0: Dat je gaat opstijgen.
2: Nee, voordat je naar achteren toe wordt geduwd, klaargezet wordt voor de taxi.
0: Zeg maar. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Vanwege veiligheid dan of zo?
2: Is vanwege veiligheid, ja. Bedoel, mensen lopen daar rond bij die keten onder. Als je daar zo ingezogen wordt in zijn motor, dat overleef je niet, hoor.
0: Nee, maar goed, die mensen in het vliegtuig overleven het ook niet met deze temperaturen. Dus in zoverre is het wel in beide opzichten gevaarlijk. Ja, of gewoon die mensen gewoon weer de terminal in.
1: Nou, dat vind ik dat wel echt een regel moet zijn. Ik heb één keer in Barcelona gehad. Toen heb ik bijna 5 uur in een vliegtuig gezeten. Wat snikheet was met 32 graden.
0: Snikheet.
1: Maar dat was echt niet te doen.
0: Nee, dat begrijp ik, ja.
1: Toen was ik er wel ook aardig klaar mee.
0: Ik vind met 25 graden vind ik het al heel warm in een vliegtuig. Laat staan met 32 graden en laat staan met 48 graden.
1: Zo.
0: Ja. Maar goed, dat wat betreft het nieuws voor nu. Niet helemaal natuurlijk, want we hebben het over het warme weer. En in de afgelopen week, 300 tot 400 door de straten lopen er... Nee, ik moet het anders zeggen. Deze week lopen er 300 tot 400 deelnemers door de straten en de polders van Haanswoudendorp. En dat heeft namelijk te maken met de avondvierdaagse. Ook in Haanswoudendorp vindt die plaats. Waarom pas nu? Want ja, eerder hebben er al een aantal avondvierdaagse plaatsgevonden. Dat kunnen we zo meteen even vragen. Vanwege de extreem warme temperaturen heeft de organisatie doen besluiten om er een avondtweedaagse van te maken.
2: Lijkt me heel slim met deze warmte.
0: Dat is het ook. Jantine Langhout, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Van de organisatie van de avondvierdaagse in Haanswoudendorp. Ja, slim toch wel, neem ik aan, om er een tweedaagse van te maken met deze temperaturen.
3: Ja, dat was erg jammer, maar ja, het is niet te doen, vinden wij, met de temperaturen die hier eraan gaan komen en gewoon te gevaarlijk. Dus het wordt een tweedaagse.
0: Ja, want welke temperaturen worden op de laatste twee avonden verwacht eigenlijk?
3: Ja, 34, 35 geeft het op dit moment op.
0: 34, ja. 35 graden, ja, dat is niet lekker om even te wandelen, zeg maar.
3: Nee, ik denk niet dat de mensen daar heel blij van worden.
0: Nee. Je vertelde al in het voorgesprek wat wij hadden dat er is gekozen ook om eigenlijk de avondvierdaagse op een later tijdstip te laten plaatsvinden dan de andere avondvierdaagse die in de regio plaatsvinden. Want dat heeft te maken iets met wat er in de polders aan de hand is, hè? Op het moment dat er normaal gesproken een avondvierdaagse plaatsvindt.
3: Ja, wij willen altijd graag door het land heen lopen. En daar krijgen we gelukkig heel veel medewerking van de boeren. Maar in de polders, daar broeden ook vogels. En wij mogen pas naar het einde van de vogelbroed mogen wij het land in. Dus vandaar dat wij altijd de avondvierdaagse na half juni organiseren. Ja. Zodat we ook echt door het land heen mogen lopen.
0: Dat is op zich wel lekker ook voor die dieren. Dat ze gewoon ongestoord kinderen kunnen uitbroeden. Want ja, dat is wel nodig. Maar word je dan ook tegengehouden door natuurorganisaties, dat soort dingen? Of is het gewoon in goed overleg met want landbouwgrond is uiteindelijk ook van de boeren, hè, die daar zitten.
3: Ja, precies. Ja. Nee, het is in overleg met de boeren. En dat is gewoon eigenlijk, vind ik, een ongeschreven regel waar je aan houdt.
0: En daar houden jullie ook rekening
3: mee. Dat doen we eigenlijk nu voor het 9e jaar al in deze organisatie.
0: Nee, in deze organisatie inderdaad. Want hoe lang bestaat de avondvierdaagse na het dorp eigenlijk?
3: Ja, al een stuk lang. Als ik het goed herinner, heeft de vorige organisatie het 10 jaar gedaan.
0: Ja.
3: En die ging ermee stoppen. En het was niet direct opvolging. Dus toen is er een jaar geen avondvierdaagse geweest. En dat vonden wij als organisatie, als ouders heel erg jammer. En toen hebben we samen met wat ouders van de Johannes Postschool bedacht, we moeten dit toch gaan oppakken. En op het moment dat we het net hadden opgepakt, kwam Stichting Actief Rijn Woude. Die wilde dat ook graag oppakken. En toen zijn we dat samen gaan doen. Dus het is nu het 9e jaar dat we dat samen met Actief Rijn Woude organiseren. Met heel veel plezier.
0: Ja, met heel veel plezier. Maar is het dan voor het eerst dat je hem dan terug moet schroeven naar minder dagen dan 4 dagen?
3: Ja, dat is voor het eerst dat we hem terug moeten schroeven. We hebben wel een keer gehad dat we de start hebben moeten uitstarten vanwege onweer. Maar we hebben nog nooit een hoeven in te korten.
0: Hoe voelt dat voor de organisatie? Want ik neem aan, je kijkt er het hele jaar naar uit. Dat is toch wel een soort van bummer?
3: Ja, dat is inderdaad. Gisterenochtend hebben we met elkaar overlegd. En je bent toch wel snel heel realistisch. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. En we hebben toch gedacht, we moeten toch een leuke afsluiting voor de jeugd maken. Dus we hebben nu gezegd op woensdagavond tussen 7:30 en 8:30... doen we op het Johannes Postschoolplein gezellig muziek. Ze krijgen allemaal wat lekkers. En dan krijgen ze ook de medaille uitgereikt om toch nog een beetje een leuk einde eraan te geven.
0: Oké, dus normaal gesproken is het als je de avond vierdaagse uitloopt, krijg je een medaille natuurlijk als bewijs dat je hem hebt uitgelopen. Dat wordt dan nu voor die 2 dagen alsnog gedaan. Dus dat betekent niet dat...
3: Wij gaan dat inderdaad wel doen. De kinderen doen er zo hun best voor. En deze 2 avonden was het net af, zoals gisteravond en vanavond, is het ook niet erg heel koud. Dus het is pittig zat. Dus we vinden toch dat ze die wel verdiend hebben.
0: Tot welke temperatuur is het eigenlijk verantwoord om te lopen?
3: Ja, ik denk dat het is een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik denk rond een graad of 30 dat het dan toch wel ophoudt. En gisteravond hebben we gezorgd voor verkoeling. De brandweerhazen Zouden heeft geheel vrijwillig... zijn ze bij een boerderij gaan staan en hebben ze alle kinderen nat gespoten. Dus ze gingen allemaal lekker nat de polder in. Maar toen ze bij mij bij de eindpost kwamen, waren ze alweer droog.
0: Jeetje, maar toch al met 30 graden dat je nog kan wandelen. Ik dacht dat het echt wel koeler zou moeten zijn. Maar het is dus wel tot 30 graden dat het nog kan, zeg maar.
3: Ja, ik denk ook dat het scheelt. Weet je, hoe is de luchtvochtigheid? Is er dreiging van onweer? Waait het een beetje? Zoals gisteren was het best wel een lekker windje. Dat hangt natuurlijk ook een beetje daarvan af.
0: Ja.
3: En we wandelen ook maar geen lange afstanden. Hè. Dus wij doen rond de 5. De langste afstand die wij hebben is tegen de 7 kilometer. Dus dat zijn ook niet de hele lange wandelingen.
0: Nee, precies. Dus het is echt allemaal wel te doen. En zeker als de brandweer dan ook nog even meehelpt, dan gaat het helemaal goed. Hoe was het gisteravond verder?
3: Ja, super gezellig. We hadden echt een record aantal deelnemers, meer dan 400. En we hadden onderweg kregen ze, zoals ik al zei, eerst werden ze door de brandweer nat gespoten bij de eerste boerderij. En achter in het land stond Junis, met de kinderdagverblijforganisatie, die stond daar met lekkere ijsjes. En toen ze weer op het dorp kwamen, had Albert Heijn gezorgd voor of een flesje water of ook een lekker ijsje. Dan mochten ze kiezen. En aan het eind hadden wij natuurlijk ook gezorgd voor kannen water als ze toch bij wilden vullen. En dan was de avond weer voorbij. En we zagen allemaal blije kopjes terug. Dus iedereen vond het leuk.
0: Iedereen vond het leuk, er wordt goed voor ze gezorgd. Dat is het allermooiste. Er was eigenlijk gisterochtend was er een deelnameaantal van zo'n 340 uit mijn hoofd. Er zouden ongeveer 60 bij komen, was de verwachting. Maar uiteindelijk toch nog meer, hè?
3: Ja, nog gewoon meer inderdaad. Dus we hebben gisteren ongeveer 100 mensen erin geschreven gisteravond bij het startpunt.
0: Kijk,
3: dat was heel leuk.
0: Positieve situatie dan natuurlijk, ook met het warme weer, dat mensen dan eigenlijk toch nog een rondje willen lopen. Welke route wordt er dan gelopen naast de polders?
3: Vanavond gaan we de andere kant van het dorp op. En dat is richting Klein Giethoorn. Klein Giethoorn is echt een hele leuke plek waar je met de fiets vanuit Alphen langs kan gaan. Daar kan je lekker een cafeetje wat drinken, een mooi terras. En daar is dus vanavond ook onze stop. Onderweg komen we nog langs de Egel. En bij de Egel krijgen ze ook wat lekkers. Dus ook dan vanavond wordt er weer goed voor ze gezorgd. En we lopen dan eigenlijk wel vanavond vrijwel via een verhardpad. Dus als mensen een keer wat minder goed te been zijn of een wandelwagen bij zich hebben, dan is vanavond eigenlijk de avond dat ook kan.
0: Dat zij ook mee kunnen doen, ja.
3: Dat zij ook mee kunnen doen, want door het land heen. We hebben gisteren echt een bikkel gehad. Die heeft met de kinderwagen door het land heen getrokken. En kwam nog helemaal lachend terug. Dus we vonden, maar dat was wel even pittig.
0: Ja, maar.
3: En er moest zelfs ook een hekje worden geteeld. En, dus eigenlijk raden we het altijd af om met kinderwagens te doen. Maar we hadden een bikkel die het heeft gedaan.
0: Nou, met zoveel deelnemers zei je bij wijze van spreken de kinderwagen gewoon met z'n allen kunnen dragen.
3: Ja, dat zou bijna wel kunnen, ja.
0: Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Die heeft dan toch ook de route uitgelopen. Dat is mooi.
3: Ja.
0: Klein Giethoorn, dat is toch ook waar de Rietveldse roeikampioenschappen plaatsvinden? Ja, precies.
3: Klopt. Die zijn woensdagavond inderdaad, ja.
0: Oh, dat is ook weer aankomende week. Jeetje, dat gebeurt veel in Hazenwouterdorp deze dagen.
3: Ja, maar we zijn een actief dorp, hè. We doen een hoop leuke dingen.
0: Zo is het ook. Ja, vanavond dan wel de laatste route, de laatste etappe dan van de avond vierdaagse in, nou ja, de avond tweedaagse dan dit jaar. Ja. Maar goed, dat is allemaal voor het goede doel natuurlijk, want we willen niet dat er allemaal dingen plaatsvinden op het moment dat mensen het te warm hebben.
3: Precies.
0: Gaat er verder nog wat bijzonders gebeuren vanavond dan? Komt ook weer de brandweer langs?
3: En vanavond hebben we niet de brandweer, maar we zijn er nog wel bezig met het regelen van een waterspuit.
0: Oké.
3: Maar de brandweer die heeft op maandagavond toevallig ook altijd een oefenavond. Dus dat kwam ook heel goed uit gisteren.
0: Oh, ze konden direct oefenen, dat is ook fijn.
3: Ja, precies.
0: En misschien mocht je langs de route lopen, bewoner zijn, dan misschien kun je de tuinslang wel even op de kinderen zetten. Ja,
3: ja, precies.
0: Het is in ieder geval iets wat moet, maar wordt het niet in zoverre als negatief ontvangen dat het een tweedaagse wordt. En,
3: We hebben eigenlijk van iedereen alleen maar positieve reacties gehad.
0: Ja, precies.
3: Van goede beslissing, wijs en het is gewoon beter zo. We hebben eigenlijk niemand gehoord die daar negatief over was.
0: Nou, dat is mooi. En daarmee wordt het twee mooie avonden en uiteindelijk dan woensdagavond de medaille uitreiking. Gaat het dan gebeuren?
3: Ja, precies.
0: Ik wens jullie heel veel plezier. Keep it cool vooral. En zorg ervoor dat iedereen lekker een leuke avond gaat hebben. Maar dat gebeurt automatisch, denk ik al.
3: Ja, gaan we zeker doen.
0: En dan volgend jaar gewoon weer vierdaagse. Zullen we dat gewoon afspreken?
3: Precies. Gaan we gewoon afspreken.
0: Gaan we dat doen. Jantine Langhout van de organisatie van de avond vierdaagse in Hazenwouterdorp. Dank je wel en mooie avond.
3: Ja, bedankt. Fijne uitzending nog.
0: Dank je wel.

0: Playa, ja. Lekkere zomerse trek natuurlijk op deze zomerse dag. Miranda hoorde hier in de ochtendshow. En de komende dagen dus weinig activiteiten die er zullen doorgaan vanwege het warme weer. Althans, ja, misschien wel doorgaan, worden ze in alternatieve vorm omgezet. Zo ook dus de avondvierdaagse in Hazenwoudendorp. Die dus wordt omgeturnd naar een avond tweedaagse. Vanavond de laatste etappe in die vierdaagse. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal voor het goede doel. En zorgen ze ervoor dat de kinderen op een veilige manier die vierdaagse kunnen gaan lopen. Dus daar ben ik wel blij om. Ja,
1: ja,
0: een goede beslissing neem ik aan.
1: Nou, überhaupt. Maar het is sowieso, hè, het is super gezond om gewoon lekker bezig te zijn.
0: Zo is
1: ook,
0: het ook, ja.
1: Het is ook weer een mooi iets voor de jeugd. Maar ook voor de ouderen, zoals ze al vertelden. Dat je gewoon lekker bezig kan blijven. Ondanks dat die hitte toch er is. Proberen ze een mogelijkheid te zoeken om het door te kunnen laten gaan. En dat is positief.
0: Ja, ik zat vanmorgen nog na te denken toen ik op weg was naar de studio. Zag ik heel wat mensen even een rondje wandelen. Je kan er ook een ochtend vierdaagse van maken.
1: Maar wacht even, zo, dat is echt, dit is een gat in de markt. Voor mensen voordat je naar je werk gaat rondje lopen. Je hebt een gat in de markt, zou je niet op de radio vertellen, want maak geld.
0: Ja, nee, precies. Ik moet het meteen gaan claimen en vastzetten, ja.
1: Maar jij ziet om, wij komen hier om 7 uur starten show. Nou, we zijn voor 7 zijn we natuurlijk op redactie. Dan ga je mij dus vertellen dat jij mensen ziet lopen op straat.
0: Ja?
1: Ik ben altijd de enige hier door heel die er
0: fietst. Echt, 's ochtends, het is altijd druk met allerlei mensen die nog even een rondje gaan wandelen. Of allerlei andere zaken gaan doen in de ochtend.
2: Ik zag natuurlijk
0: mensen op vakantie gaan.
2: Jij gaat natuurlijk ook jij komt langs het eigenlijk best wel drukste kruispunt van Alphen.
0: Ja, dat klopt. Jij toch ook?
2: Sowieso. Dus wij zien het wel, maar
1: ik kom via Kerkezanen fietsen. Via Kerkezanen,
2: daar heb je natuurlijk.
1: daar woont. Daar woont Alphen, wat gewoon lui is en gewoon pas om 9 uur werk afgestart, volgens mij. Maar
0: goed, misschien hebben we een gat in de markt gevonden.

0: het een ochtendvierdaagse worden tijdens die warme dagen.
1: Ja, we kunnen misschien een poosje doen online een keer een ochtendvierdaagse met kijkers.
0: We moeten maar zeggen, ja, nou ja, misschien wel. Misschien zou, ja, nou, ik heb ooit wel eens gewandeld vanuit Leimuiden naar Alphen aan de Rijn. Het was echt wel een leuke ochtend. Echt knoepertje warm, want het was toen ook midden in de zomer. Maar we kunnen het prima doen. Dus ja. Nou, misschien een goed begin van het nieuwe seizoen in september. Maar dat zien we dan wel weer. Eerst nog even de dag van vandaag. Want het is namelijk 9:45. Zometeen in de ochtendshow, dan hebben we weer een Rad van Fortuin. Er staan twee opties voor je klaar. @CDAlf op Instagram. In de story vind je de poll met die twee opties. Vandaag hanteren we de categorie...
2: Boy/girlband.
0: Ja. Boy. Hey girl. Hey DJ. Welke platen kunnen we uitkiezen?
1: Ja, ik heb gekozen. Ik had de eer. En ik heb gekozen voor Take That met Back for Good.
0: Ja, en je hebt nog een keer gekozen, want je mocht twee keer kiezen.
1: Ja, ik heb twee keer dus mogen kiezen. En ik heb ook One Direction What Makes You Beautiful gekozen.
0: Ja.
1: Het is nogal wat.
0: Het is nogal wat. De vraag is alleen, wie wil jij horen? Want jij bepaalt het. @CDAlf op Instagram, in de story vind je de poll. En door te stemmen bepaal je mede wie we zo gaan draaien rond de klok van 9:45. Dus laat zeggen dat je ongeveer nog een minuutje of 10 hebt om te stemmen. @CDAlf op Instagram. Nou, dat. De hoogste tijd voor het nieuws. Want ja, ik zei 9:54. Inmiddels 9:55. De hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Die werd door de politie gedood. 2 omstanders raakten gewond. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Het zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water, zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een inwoner van Alphen aan de Rijn heeft met succes geld ingezameld voor een openbare AED in haar wijk. Patricia haalde via een actie van de Hartstichting binnen 1 maand voldoende donaties op voor de aanschaf van het levensreddende apparaat. De AED is inmiddels betaald en wordt binnenkort op een goed bereikbare plek in de buurt geplaatst. Patricia hoopt dat meer inwoners soortgelijke acties opzetten in hun eigen wijk. Na het uitstel in januari vanwege slecht weer kon de Alphense Bruggenrun afgelopen donderdag alsnog doorgaan. Honderden hardlopers verschenen aan de start van het evenement, waarbij deelnemers over verschillende bruggen in Alphen aan de Rijn lopen. Vanwege de warme omstandigheden werd de afstand van 10 kilometer geschrapt en liepen alle deelnemers een parcours van 5 kilometer. De start en finish waren bij Hendricks Pub in het centrum van de stad. Met de temperaturen rond de 30 graden was het zaterdag ideaal weer voor de open waterrecreatiedag bij de Wouwbrugse Brug. Vooral veel jongeren zochten verkoeling in de Heijmanswetering, waar verschillende wateractiviteiten werden georganiseerd. Op de kade waren kraampjes te vinden en bezoekers konden later op de avond ook samen kijken naar het Nederlands elftal. De organisatie kijkt terug op een zonnige en druk bezochte editie. Ben je benieuwd naar de beelden? Kijk dan op studiokagenbrasem.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel.
4: Ja, zo ben je beter te verstaan.
0: Ja, dat moet ik de microfoon wel even openzetten. Ja, ik moest even een hoesje doen. Dus toen dacht ik, doe ik even een microfoon uit. En dan vergeet je me open te zetten. Ja. Krijg je dat weer. Ach, hebben we weer gehad. Ries?
4: Ja?
0: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, langzamerhand worden de files wel wat korter en wat minder. Maar op dit moment is er toch nog zo'n 40 kilometer aan files te vinden in de regio. In totale vertragingstijd van 100 minuten. 100 minuten exact, dat is ook wel bijzonder. Maar goed, dat komt allemaal onder andere door de A44, Den Haag richting Amsterdam. Die weg is namelijk dicht tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daarom zijn de wegwerkzaamheden, duurt het allemaal wat langer, moet je omrijden. Het duurt allemaal in ieder geval tot 1 juli 6:00 ochtends. Er is ook een file die daar is ontstaan. Dat gaat dan om de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en Zoeterwoudendorp staat op dit moment 12 kilometer. Die vertraging bedreigt daar meer dan 30 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op van de kwartier. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat op dit moment 6 kilometer. Dan de N11 Leiden richting Bodegraven. Ja, door een ongeluk is het omrijden geblazen daar op die weg. Daarom staat er op dit moment 3 kilometer tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Er staat een kwartier aan vertraging. Dat ongeluk heeft dan weer plaatsgevonden op de N207. In beide richtingen is de weg dicht. tussen Bergambacht en Alphen aan de Rijn. Bergambacht en Stolwijk, daartussen staat er op dit moment 2 kilometer. Je vertraging bedraagt er zo'n 5 minuten. En de andere kant op, tussen Stolwijk en Bergambacht, 2 kilometer. Maar daar doe je iets langer over, namelijk 12 minuten staat er aan vertraging. Pim, hoe is het op het spoor? Rijdt het daar wel door?
1: In de regio rijdt het door, maar stel je reist via Schiphol, dan heb je wel een probleem, want tussen Schiphol en Lelystad zijn er technische problemen. Is er een onderzoek aan de hand? Dit duurt ongeveer 10:30.
0: Oké, gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken.

0: Con City. Work It Out. Nou, vandaag zou ik het een beetje rustig aan doen. Maar Work It Out is altijd wel een goed idee voor het lichaam. Om ervoor te zorgen dat je een beetje gezond blijft natuurlijk. Good Brief hoorde je ook hier. Best deel in de ochtendshow op Studio Alphen Kagen Brasem. Is de muziek die wij hebben uitgekozen voor je om te draaien. De vraag is alleen, ja, wat wil jij horen? Daar hebben we iets voor bedacht. En dat heet...
1: Het Rad.
2: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin, zo heet het item, waarin we jou vragen wat jij wilt horen. We maken het je gemakkelijk door twee opties voor je uit te zoeken en klaar te zetten op @studio11 op Instagram. In de story vind je dan een poll met die twee opties. En door te stemmen bepaal je mede wie we zo gaan draaien in de ochtendshow. Doen we altijd rond een uurtje of 9:45. Vandaag de categorie, want er hangt natuurlijk ook een categorie aan vast. Vandaag de categorie...
3: Boy/girlband.
0: Boy, girlband. Ja, daar zijn natuurlijk allerlei artiesten in te schalen. Waaronder de opties waar Pim voor is gegaan. Want ja, Pim mocht twee opties uitzoeken vandaag. Omdat hij zelf deze categorie in het leven heeft gebracht. Waarvoor ben je gegaan, Pim? Wie staan er tegenover elkaar?
3: Ja, er staan twee echte Britse bands, boybands tegenover elkaar. Dat zijn Take That met Back for Good en One Direction met... What Makes You Beautiful.
0: Het is wel een beetje de moderne tijd tegen de old back memories.
3: Ja, maar dat is wel leuk, toch? Dan heb je zeg maar dat dan de oude

0: vrouwen van 50, die mogen lekker gaan naar Take That. En de jonge chicks van 25, die mogen zeg maar hun nostalgie nog even opwekken met de hoop dat One Direction ooit nog samenkomt. Ja,
1: vergis je niet, hè? One Direction bestaat inmiddels eigenlijk ook niet meer een soort van, omdat ze allemaal uit elkaar zijn gegaan.
0: Hey Wesley, kom
1: op. Zijn ze officieel nog steeds bij elkaar?
0: Nee, toevallig zei Harry het laatst nog op het podium in Wembley. Hij zei, ik zit er nog steeds in. Ik ben nog steeds
1: het bestaat
0: deel
1: nog steeds.
0: Nog steeds deel van Frans, zegt
1: ze. Ze zijn stil lid op dit moment.
0: Ze noemen het een hiatus.
1: Oké. Okay.
0: Dus ze komen ooit terug, zeg.
1: Maar goed, ook de vrouwen van 50 en ook de mannen van 50... die vinden One Direction ook hartstikke leuk. Het blijkt dat ook uit de stemming is de vraag. Ja, je kon stemmen in de afgelopen uren. Laten we eens even gaan kijken naar de uitslag van die stemming.

0: Ja, wordt het toch een beetje de moderne tijd met One Direction? Of gaan we terug naar de All Back Memories van Take That?
1: Ja, ik ga het jou even vertellen.
0: Voor
1: de
0: mensen die
1: thuis, ik ga het vertellen. Voor de mensen in spanning thuis. Het is 73% tegen 27% geworden. Het is One Direction met What Makes You Beautiful geworden deze week.
2: Met Matt van Fortuin.

0: De microfoon die hing de andere kant van de studio ongeveer. Het was echt...
1: Oeps.
0: Ja, even een klein beetje uitleg, een beetje kijkje in de keuken. Op het moment dat we klaar zijn met praten, dan slingert die microfoon nog wel eens
2: de andere kant op.
0: Waardoor die de andere kant van de studio hangt en dan moet je hem terughalen. Maar op het moment dat je dan even op de computer wat aan het tikken bent, dan vergeet je hem nog wel eens even terug te halen. Dus dan ben je te laat. Maar ja. Goed, One Direction en What Makes You Beautiful is in ieder geval de winnaar van vandaag in het Rad van Fortuin. Ja, wat dat betreft ben je ook te laat om te stemmen, want dat kan niet meer voor in ieder geval het Rad van Fortuin van vandaag. Kan wel voor het Rad van Fortuin van morgen, want we gaan een nieuwe categorie bepalen.
3: Het Rad van Fortuin.
0: En daarvoor staat het Rad van Fortuin wel weer naast Pim. Want Pim, jij gaat weer een slinger geven aan het rad.
4: Zeker.
0: Ik ben heel benieuwd waar die vandaag op terechtkomt. In ieder geval morgen geen boy-girl band, omdat we die vandaag hebben gehad. Maar wel een andere categorie. Zijn je handjes warm?
4: Die zijn helemaal ready.
0: Nou, dan zou ik zeggen 1, 2, 3, daar gaat-ie. Een flinke slinger is aan het rad gegeven. En de vraag is nu, op welk vakje is hij terechtgekomen? Welke categorie hanteren we morgen in het Rad van Fortuin?
4: Het is het groene vakje.
0: Het groene vakje?
4: Met niks minder dan de foute party.
0: Oh. Het is niet per se dat je zeg maar van tevoren zegt, dit is jouw favoriete categorie. Maar wel op het moment dat je draait. Want dit gebeurt heel vaak op het moment dat jij mag draaien. Dat je de foute party of de vergeten parels draait.
2: Het draait een bepaalde hardheid, weet je. En dan,
4: jullie weten het niet, maar als die studio, als jullie even er niet zijn, ben ik gewoon alleen maar aan het oefenen op dat rad. Dat ik gewoon alleen maar de goede categorieën draai.
2: Daar komt taap uit de mouw.
0: Doe me eens gewoon nog één keertje, maar dan gewoon even om als test. Okay. Als ware van test, om te kijken waar die nu op terecht komt. 1, 2, 3, daar gaat hij.
4: Het zou je niet verbazen, maar het is gewoon vergeten parels geworden. Dat is gewoon hoe ik het doe. Ja,
0: ongelooflijk. Maar goed, morgen dus de foute party. Twee foute platen die worden vanmiddag online gezet. @studioalf op Instagram, houdt in de gaten. En voor het nieuws natuurlijk, maar ook zeker om te stemmen op het Rad van Fortuin. En dan morgen rond 9:45, dan hoor je de winnaar in de ochtendshow.

0: Ja, Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two. Het is een speciale ochtendshow remix. Even wat korter.
1: Banger.
0: Banger, zeker. Lekkere plaat hoor, Jordem hier. Op Studio van Kagen Brasum. Wat je ook hoorde was die ochtendshow voor deze dinsdag 23 juni alweer. Aflevering 546. Ja, morgen dan zijn we er weer om 7 uur. Met onder andere bezoek. Want we krijgen morgen alsnog bezoek. Althans, ik hoop dat het in ieder geval lukt.
1: Ja, morgen hebben we dan wel gewoon iemand in de studio.
0: Dat is wel de bedoeling in ieder geval. We gaan even hebben met een ondernemer praten. Een creatieve ondernemer. Er zit een bijzonder verhaal achter. En morgen dan komt zij langs en dan gaan we daarover babbelen. Verder natuurlijk ook gewoon een waar of niet waar. Het gebruikelijke wat je gewend bent van ons tot 10 uur met de ochtendshow. Pim, dankjewel weer voor vandaag.
1: Ja, jij bedankt.
0: Richard Arman ook bedankt voor vandaag.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: En morgen zijn jullie er ook weer gewoon weer bij, hè? Alle twee. Dus,
1: ja, het is de drukste week ooit.
0: Nou, voor jou zeker. Ja, voor ons is het gewoon een normale werkweek. Dus in zoverre voor ons iets anders. Nee, dat is waar. Zeg, Studio Alf en Kagen Brasum natuurlijk. StudioAlf.nl, StudioKagenBrasum.nl voor het laatste nieuws. Daar kun je dat allemaal vinden. 24 uur per dag, 7 dagen per week houden we je op de hoogte. Dus doe dat vooral. Ga daar naartoe en lees het nieuws. Want dan ben je weer bij. En morgen dan brengen we het jou weer op de radio. Nou, tot zover. Het

0: Ja, misschien kan je dat wel zingen. De grap van de dag. Die is heel kort namelijk. Zeg, grap van de dag. Heren, letten jullie op?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb een vraag namelijk. Weten jullie waar Henny is gebleven?
2: Hij is huisman.
0: Hij is, ja, nou.
1: Daar heb je hem.
0: Ongelooflijk.
2: Nou, nog eentje dan.
0: Kom. Nee.
2: Oh.
0: Niet. Morgen doe ik wel even mijn best voor de grap van de dag.
1: Vind ik ook.
0: Ja. Zeg, de groeten.
1: Ja, houdoe en bedankt.
0: Jij nog iets?
3: Tot ziens.
0: Oh.
3: En tot horens eigenlijk meer.
4: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
0: Wauw. Tot morgen.
5: De Ochtendshow.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Door Almegens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort en dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
9: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
8: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
10: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
8: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken.

Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater...

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn.

0: Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Voetbal, Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten, omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Betters, op Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen. Met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zou de cliënte gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
1: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het AVA-cup-toernooi heb ik het over. In de studio wilde ik zeggen, maar dat is niet waar, want hij hangt aan de telefoon. Cliff Malhotra, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Cliff Malhotra hier, goedemorgen.
1: Ja, Cliff, goedemorgen. Ja, we hadden afgesproken in de studio, maar je zit een beetje in de stress, want er heeft een team afgezegd op het laatste moment.
2: Ja, dat klopt. Een team afgemeld wegens privéomstandigheden. Dat heb je nou eenmaal soms met het toernooi organiseren.
1: Ja.
2: Daar doe je als organisatie niks aan, maar het is niet anders. Maar we zijn op zoek.
1: Je gaat weer op zoek naar een ander team. Ja, ik ben toch benieuwd, want dat schopt natuurlijk wel het hele schema in de war allemaal.
2: Dat klopt. Maar ja, we gaan er alles op zetten om een team te zoeken.
1: Ja.
2: En misschien vinden we die wel in Alphen aan de Rijn, wie weet.
1: Wie weet, nou, dat zou wel makkelijk zijn, want dan kun je ook gewoon dat heel makkelijk inschuiven. En dan hoeven ze zich daar niet zo lang op voor te bereiden natuurlijk. Want anders moet je ook hele reizen gaan organiseren en zo. Want het is de 9e editie dit jaar. Eerder vond het toernooi plaats in Den Haag. Dit jaar voor het eerst in Alphen aan de Rijn. Waarom is dat toernooi verhuisd naar Alphen?
2: Nou, het is niet de eerste keer in Alphen aan de Rijn.
1: Oh.
2: Het is al inmiddels de 9e editie, of de 8e editie in Alphen aan de Rijn. De eerste was in Den Haag. Maar we zijn overgestapt naar Alphen, omdat de ARC, ja, dat vind ik persoonlijk, heeft gewoon de mooiste complex van heel Nederland.
1: En waar ligt het dan aan volgens jou?
2: Ja, dat is gewoon natuurlijk, hoe moet ik het zeggen, de uitstraling. We hebben 8 velden, we hebben mega veel kleedkamers. En dat is wat je zoekt natuurlijk als toernooiorganisator. Dat je gewoon het beste, mooiste en grootste complex kan vinden. Want we zitten met 60 teams en dat is nogal wat.
1: Nou, dat is zeker wat. Want je begon ooit eens een keer met volgens mij een stuk of 10 deelnemers, hè?
2: Ja, 10 deelnemers. En dat was zo een succes in 2016. Dat we gewoon konden uitbreiden. En je ziet het, 60 teams. We hebben meer dan 50 verschillende nationaliteiten. Het is inderdaad, zoals je het al aankondigde, het is een WK, een EK, een Champions League, het is een Afrika Cup, alles in één. Iedereen kan zijn eigen inschrijven, als je maar senioren teams hebt.
1: Ja, want wat is het voor toernooi, Cliff?
2: Ja, het is gewoon een heel hoogstaand niveau qua voetbal. Senioren, wat ik al aangaf. En iedereen kan zijn eigen gewoon inschrijven. Je hebt geen verplichtingen, weet je wel. Net als de Champions League, je kan alleen maar een vereniging zijn. Hier kan je gewoon inschrijven als land, als club, vereniging, vriendenteam. Dat maakt allemaal niet uit. Je schrijft je in zoals jij dat wil.
1: Oké, maar dat betekent wel dat we echt heel veel verschillende teams krijgen. De een kan misschien wat minder voetballen dan de ander, omdat het meer een vriendenteam is. Gaat het wel hoogstaand voetbal worden dan?
2: Dat gaat zeker hoogstaand voetbal worden. En je moet het ook zo zien. Je komt ook voor de gezelligheid. Hè? Je hebt altijd teams die hebben sterkere spelers. Sommige teams die hebben ook gewoon profspelers in een elftal. En sommige teams die komen gewoon puur voor de fun. En die hebben gewoon een gezellige dag.
1: Ja, ik heb me wel eens eerder laten vertellen dat bekende voetballers als een Jetro Willems, ooit natuurlijk bij Feyenoord gespeeld, maar ook bij Real Madrid. Maar ook misschien wel het talent van het Nederlands elftal op dit moment, Chris Sammerveel, die hebben ook ooit meegedaan, hè?
2: Ja, klopt. Die waren er vorig jaar bij. En ik heb, als ik een klein beetje mag verklappen, ik zag gisteren een spelerslijst voorbij komen. En daar stond de naam Tony Villena op. Dus dat is natuurlijk ook een speler die we allemaal kennen vanuit Feyenoord.
1: Ja.
2: Dus vorig jaar was er bijvoorbeeld een Tijani Noselin en een Tyrese Noselin van een Telstar. Weet je wel. Dus dat soort spelers, die komen toch gewoon, op zo'n dag komen ze toch gewoon even kijken.
1: Komen ze dan kijken of komen ze dan ook meedoen?
2: Ja, dat ligt er net aan. Soms komen ze alleen kijken en soms komen ze ook voetballen. Dat is, dat moeten we altijd op de dag zelf zien.
1: Ja, en of het mag ook van de club, hè, op het moment dat ze nog actief zijn.
2: Ja, zeker. Dat telt allemaal mee, hè.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Vooral voor dubbeldekstreinen kan de hitte problemen opleveren. Vanwege de droogte doen de waterschappen extra dijkcontroles. In het westen wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat de bodem zout wordt. En in Brabant mogen boeren hun land niet meer besproeien met slootwater. De scheepvaart in de straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat, blijkt uit cijfers van Marine Traffic. Voor de oorlog tussen de VS en Iran waren dat er dagelijks meer dan 100. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht tussen 15 en 21 graden. Morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Teleurstellend bericht voor veel feestliefhebbers in Alphen aan de Rijn en omstreken. De Alphense Oktoberfeesten, het Alphense Oktoberfest moet ik zeggen, in 2026, dit jaar dus, gaat niet door. De organisatie heeft besloten een pas op de plaats te maken. Stijgende kosten, toenemende risico's en een steeds grotere organisatorische uitdaging. Die maken het volgens de initiatiefnemers op dit moment onmogelijk om het evenement op een verantwoorde manier voor te zetten. Daarmee verdwijnt voorlopig een evenement dat in de afgelopen jaren veel bezoekers, vrijwilligers en sponsoren aan zich wist te binden. Maar ja, is dit dan het einde of slechts een tussenjaar? Ik heb het antwoord daar niet op, maar Sander Willemstein wel. Hij is van de organisatie. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De vraag, want ik heb het net wel een beetje geprobeerd om kort samen te vatten. Maar waarom gaat het nou niet door dan dit jaar?
2: Nou, het gaat eigenlijk niet door omdat het risico voor ons eigenlijk best groot is. We zijn niet een hele grote stichting en we willen toch iets moois en iets goeds neerzetten. En we hebben gezien de afgelopen jaren dat het voor ons best wel moeilijk is om toch rendabel te maken. Dus ja, vorig jaar hebben we er zelfs wat op toe moeten leggen. Dus we dachten van ja, weet je, misschien moeten we een jaartje overslaan. Om gewoon eens eventjes te kijken van hoe zijn de reacties. Nou, die zijn eigenlijk best wel heel groot. Hè. Heel veel mensen zeggen, joh jee, wat jammer. En willen we wel toch wel weer graag. Dus we zijn met allerlei dingen bezig om te kijken van joh, willen we misschien een iets andere vorm of een andere locatie. Ja, we zullen iets in die kosten moeten doen om het gewoon rendabel te maken. Want we willen ook niet inperken. We willen ook niet een half feestje neerzetten. We willen gewoon goed tevoorschijn komen. Dus daarom zeggen we van nou weet je, misschien moeten we gewoon één jaar een beetje rustig aan doen. En volgend jaar zeker verder kijken. Dus er zijn zeker gesprekken voor volgend jaar.
1: Ja, dat betekent dat het niet per se meteen uitgesloten is dat in 2027 het Oktoberfest of in andere vorm terugkomt. Maar ja, je hebt het over de financiën. Waar ligt het dan aan? Zijn de artiesten duurder geworden? Zijn de materialen om het te organiseren duurder geworden? Of is het gewoon, zijn er te weinig bezoekers misschien wel?
2: Nee. Het is eigenlijk zo dat alles duurder is geworden. Dus inderdaad, artiesten zijn duurder geworden. Materialen zijn duurder geworden. Ik bedoel, de eisen zijn ook verscherpt. Dus je moet tegenwoordig veel meer dingen doen om het te kunnen en te mogen organiseren. Dus ja, al die dingetjes bij elkaar. En dan komt er ook nog eens bij dat het weer ook nog wel meespeelt. Hè. Dus het kan zomaar heel hard waaien. Wat je tegenwoordig eigenlijk vaak ziet. Ja, in een tent is toch een risico. Op het moment dat het niet door mag gaan vanwege de hele harde wind. Dan heb je een gigantische strop. Dus ja, dat risico is voor ons gewoon best wel heel groot.
1: Ja, en daarmee is het eigenlijk ieder jaar weer een risico. Zijn die risico's ook van tevoren uit te sluiten? Of ben je daar dan nog niet achter? En heb je dus dat tussenjaar nodig om ervoor te zorgen dat je ideeën kunt verzinnen om die risico's uit te kunnen sluiten? Waardoor je eigenlijk gewoon ieder jaar een normaal festival draait en het dus eigenlijk garant is dat je het jaar erop het opnieuw kan organiseren.
2: Nou, je kan het uitsluiten door inderdaad misschien te gaan naar hetzij een vaste locatie zodat je minder last hebt van externe factoren. En dan weet je gewoon op een gegeven moment van nou, weet je wel, je kan nooit alle risico's uitsluiten en dat vinden we ook niet erg. Maar nu is het risico gewoon groot, dus hebben we gewoon gezegd van joh, voor ons dit jaar doen we het gewoon een jaartje niet. Er zijn ook veel evenementen en misschien zijn de mensen het ook wel even zat en denken van joh, we kiezen een keer voor wat anders. En als we dan weer een keer terugkomen, dan zijn we weer nieuw. En dan denken mensen, oh ja, dat is toch leuk en het is niet elk jaar, dus laten we dan maar weer een keer gaan.
1: Ja, precies.
2: Zo kan het ook zijn.
1: Ja, dat je eigenlijk een soort van een hoop eigenlijk een soort van vestigt, een zin vestigt, waardoor mensen eigenlijk weer terugdenken van oh, ik heb dat gemist dit jaar, dan moeten we volgend jaar gaan.
2: Ja, nou ja, dat idee.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar wil hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
1: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Deze week lopen er 300 tot 400 deelnemers door de straten en de polders van Haanswoudendorp. En dat heeft namelijk te maken met de avondvierdaagse. Ook in Haanswoudendorp vindt die plaats. Waarom pas nu? Want ja, eerder hebben er al een aantal avondvierdaagse plaatsgevonden. Dat kunnen we zo meteen even vragen. Vanwege de extreem warme temperaturen heeft de organisatie doen besluiten om er een avond tweedaagse van te maken.
2: Lijkt me heel slim met deze warmte.
1: Dat is het ook. Jantine Langhout, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Van de organisatie van de avondvierdaagse in Haanswoudendorp. Ja, slim toch wel, neem ik aan, om er een tweedaagse van te maken met deze temperaturen.
3: Ja, dat was erg jammer, maar ja, het is niet te doen, vinden wij, met temperaturen die hier eraan gaan komen en gewoon te gevaarlijk. Dus het wordt een tweedaagse.
1: Ja, want welke temperaturen worden op de laatste twee avonden verwacht eigenlijk?
3: Ja, 34, 35 geeft op dit moment op.
1: 34, ja. 35 graden, ja, dat is niet lekker om even te wandelen, zeg maar.
3: Nee, ik denk niet dat de mensen daar heel blij van worden.
1: Nee. Je vertelde al in het voorgesprek wat wij hadden dat er is gekozen ook om eigenlijk de avondvierdaagse op een later tijdstip te laten plaatsvinden dan de andere avondvierdaagse die in de regio plaatsvinden. Want dat heeft te maken iets met wat er in de polders aan de hand is, hè, op het moment dat er normaal gesproken een avondvierdaagse plaatsvindt.
3: Ja, wij willen altijd graag door het land heen lopen. En daar krijgen we gelukkig heel veel medewerking van de boeren. Maar in de polders, daar broeden ook vogels. En wij mogen pas naar het einde van de vogelbroed het land in. Dus vandaar dat wij altijd de avondvierdaagse na 30 juni organiseren. Ja. Zodat we ook echt door het land heen mogen lopen.
1: Dat is op zich wel lekker ook voor die dieren. Dat ze gewoon ongestoord hun kinderen kunnen uitbroeden. Want ja, dat is wel nodig. Maar word je dan ook tegengehouden door natuurorganisaties, dat soort dingen? Of is het gewoon in goed overleg met... Ja, want landbouwgrond is uiteindelijk ook van de boeren, hè, die daar zitten.
3: Ja, precies. Ja. Nee, het is in overleg met de boeren. En dat is gewoon eigenlijk, vind ik, een ongeschreven regel waar je aan houdt.
1: En daar houden jullie ook rekening.
3: Dat doen we eigenlijk nu voor het 9e jaar in deze organisatie.
1: Nee, in deze organisatie inderdaad. Want hoe lang bestaat de avondvierdaagse in Haanswoudendorp eigenlijk?
3: Ja, al een stuk lang, als ik het goed herinner, heeft de vorige organisatie het 10 jaar gedaan.
1: Ja.
3: En die ging ermee stoppen en het was niet direct opvolging. Dus toen is er een jaar geen avondvierdaagse geweest. En dat vonden wij als organisatie, als ouders heel erg jammer. En toen hebben we samen met wat ouders van de Johannes Postschool bedacht, we moeten dit toch gaan oppakken. En op het moment dat we het net hadden opgepakt, kwam Stichting Actief Rijnwoude. Die wilde dat ook graag oppakken. En toen zijn we dat samen gaan doen. Dus het is nu het 9e jaar dat we dat samen met Actief Rijnwoude organiseren. Met heel veel plezier.
1: Ja, met heel veel plezier. Maar is het dan voor het eerst dat je hem dan terug moet schroeven naar minder dagen dan 4 dagen?
3: Ja, dat is voor het eerst dat we hem terug moeten schroeven. We hebben wel een keer gehad dat we de start hebben moeten uitstarten vanwege onweer. Maar we hebben nog nooit hoeven in te korten.
1: Hoe voelt dat voor de organisatie? Want ik neem aan, je kijkt er het hele jaar naar uit. Dat is toch wel een soort van bummer?
3: Ja, dat is inderdaad. Ja, gisterochtend hebben we met elkaar overlegd. En je bent toch wel snel heel realistisch. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. En we hebben toch gedacht, we moeten toch een leuke afsluiting voor de jeugd maken. Dus we hebben nu gezegd op woensdagavond tussen 19:30 en 19:30... doen we op het Johannes Postschoolplein gezellig muziek. Ze krijgen allemaal wat lekkers en dan krijgen ze ook de medaille uitgereikt om toch nog een beetje een leuk einde eraan te geven.
1: Oké, dus normaal gesproken is het als je de avondvierdaagse uitloopt, krijg je een medaille natuurlijk als bewijs dat je hem hebt uitgelopen. Dat wordt dan nu voor die 2 dagen alsnog gedaan. Dus dat betekent niet dat...
3: Wij gaan dat inderdaad wel doen. De kinderen doen er zo hun best voor. En deze 2 avonden was het, zoals gisteravond en vanavond, is het ook niet erg heel koud. Dus het is pittig zat. Dus we vinden toch dat we die wel verdiend hebben.
1: Tot welke temperatuur is het eigenlijk verantwoord om te lopen?
3: Ja, ik denk dat het is denk een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik denk rond een graad of 30 dat het dan toch wel ophoudt. En gisteravond hebben we gezorgd voor verkoeling. De brandweer uit Hazerzouden die heeft geheel vrijwillig... zijn ze bij een boerderij gaan staan en hebben ze alle kinderen nat gespoten. Dus ze gingen allemaal lekker nat de polder in. Maar toen ze bij mij bij de eindpost kwamen, waren ze alweer droog.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
4: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het AVA Cup toernooi heb ik het over. In de studio wilde ik zeggen, maar dat is niet waar, want hij hangt aan de telefoon. Cliff Malhotra, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Cliff Malhotra hier, goedemorgen.
1: Ja, Cliff, goedemorgen. Ja, we hadden afgesproken in de studio, maar je zit een beetje in de stress, want er heeft een team afgezegd op het laatste moment.
2: Ja, dat klopt. Een team afgemeld wegens privéomstandigheden. Dat heb je nou eenmaal soms met het toernooi organiseren.
1: Ja.
2: Daar doe je als organisatie niks aan, maar het is niet anders. Maar we zijn op zoek.
1: Je gaat weer op zoek naar een ander team. Ja, ik ben toch benieuwd, want dat schopt natuurlijk wel het hele schema in de war allemaal.
2: Dat klopt. Maar ja, we gaan er alles op zetten om een team te zoeken.
1: Ja.
2: En misschien vinden we die wel in Alphen aan de Rijn, wie weet.
1: Wie weet, nou, dat zou wel makkelijk zijn, want dan kun je ook gewoon dat heel makkelijk inschuiven. En dan hoeven ze zich daar niet zo lang op voor te bereiden natuurlijk. Want anders moet je ook hele reizen gaan organiseren en zo. Want het is de 9e editie dit jaar. Eerder vond het toernooi plaats in Den Haag. Dit jaar voor het eerst in Alphen aan de Rijn. Waarom is dat toernooi verhuisd naar Alphen?
2: Nou, het is niet de eerste keer in Alphen aan de Rijn.
1: Oh.
2: Het is al inmiddels de 9e editie, of de 8e editie in Alphen aan de Rijn. De eerste was in Den Haag. Maar we zijn overgestapt naar Alphen, omdat de ARC, ja, dat vind ik persoonlijk, heeft gewoon de mooiste complex van heel Nederland.
1: En waar ligt het dan aan volgens jou?
2: Ja, dat is gewoon natuurlijk, hoe moet ik het zeggen, de uitstraling. We hebben 8 velden, we hebben mega veel kleedkamers. En dat is wat je zoekt natuurlijk als toernooiorganisator. Dat je gewoon het beste, mooiste en grootste complex kan vinden. Want we zitten met 60 teams en dat is nogal wat.
1: Nou, dat is zeker wat. Want je begon ooit eens een keer met volgens mij een stuk of 10 deelnemers, hè?
2: Ja, 10 deelnemers. En dat was zo een succes in 2016 dat we gewoon konden uitbreiden. En je ziet het, 60 teams, we hebben meer dan 50 verschillende nationaliteiten. Het is inderdaad, zoals je het al aankondigde, het is een WK, een EK, een Champions League, het is een Afrika Cup, alles in één. Iedereen kan zijn eigen inschrijven als je maar senioren teams hebt.
1: Ja, want wat is het voor toernooi, Cliff?
2: Ja, het is gewoon een heel hoogstaand niveau qua voetbal. Senioren, wat ik al aangaf. En iedereen kan ze eigenlijk gewoon inschrijven. Je hebt geen verplichtingen, weet je wel. Net als de Champions League, je kan alleen maar een vereniging zijn. Hier kan je gewoon inschrijven als land, als club, vereniging, vriendenteam. Dat maakt allemaal niet uit. Je schrijft je in zoals jij dat wil.
1: Oké, maar dat betekent wel dat we echt heel veel verschillende teams krijgen. De een kan misschien wat minder voetballen dan de ander, omdat het meer een vriendenteam is. Gaat het wel hoogstaand voetbal worden dan?
2: Dat gaat zeker hoogstaand voetbal worden. En je moet het ook zo zien. Je komt ook voor de gezelligheid. Hè? Je hebt altijd teams die hebben sterkere spelers. Sommige teams die hebben ook gewoon profspelers in een elftal. En sommige teams die komen gewoon puur voor de fun. En die hebben gewoon een gezellige dag.
1: Ja, ik heb me wel eens eerder laten vertellen dat bekende voetballers als een Jetro Willems, ooit natuurlijk bij Feyenoord gespeeld, maar ook bij Real Madrid, maar ook misschien wel het talent van het Nederlands elftal op dit moment, Cree Sammerveel, die hebben ook ooit meegedaan, hè?
2: Ja, klopt. Die waren er vorig jaar bij. En ik heb, als ik een klein beetje mag verklappen, ik zag gisteren een spelerslijst voorbij komen. En daar stond de naam Tony Villena op.
1: Dus hey.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een speler die we allemaal kennen vanuit Feyenoord.
1: Ja.
2: Dus, vorig jaar was er bijvoorbeeld een Tijani Noselin en een Tyrese Noselin van een Telstar. Weet je wel, dus dat soort spelers, ja, die komen toch gewoon, op zo'n dag komen ze toch gewoon even kijken.
1: Komen ze dan kijken of komen ze dan ook meedoen?
2: Ja, dat ligt er net aan. Soms komen ze alleen kijken en soms komen ze ook voetballen. Dat is dat moeten we altijd op de dag zelf zien.
1: Ja, en of het mag ook van de club, hè, op het moment dat ze nog actief zijn.
2: Ja, zeker. Dat telt allemaal mee, hè.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000.

0: minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV, dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer, vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
1: dit is de dag.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Teleurstellende berichten voor veel feestliefhebbers in Alphen aan het Rijn en omstreken. De Alphense Oktoberfeesten, het Alphense Oktoberfest moet ik zeggen, in 2026, dit jaar dus, gaat niet door. De organisatie heeft besloten een pas op de plaats te maken. Stijgende kosten, toenemende risico's en een steeds grotere organisatorische uitdaging. Die maakt het volgens de initiatiefnemers op dit moment onmogelijk om het evenement op een verantwoorde manier voor te zetten. Daarmee verdwijnt voorlopig een evenement dat in de afgelopen jaren veel bezoekers, vrijwilligers en sponsoren aan zich wist te binden. Maar ja, is dit dan het einde of slechts een tussenjaar? Ik heb het antwoord daar niet op, maar Sander Willemstein wel. Hij is van de organisatie. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De vraag, want ik heb het net wel een beetje geprobeerd om kort samen te vatten. Maar waarom gaat het nou niet door dan dit jaar?
2: Nou, het gaat eigenlijk niet door omdat het risico voor ons eigenlijk best groot is. We zijn niet een hele grote stichting en we willen toch iets moois en iets goeds neerzetten. En we hebben gezien de afgelopen jaren dat het voor ons best wel moeilijk is om toch rendabel te maken. Dus vorig jaar hebben we er zelfs wat op toe moeten leggen. Dus we dachten van ja, weet je, misschien moeten we een jaartje overslaan. Om gewoon eens eventjes te kijken van hoe zijn de reacties. Nou, die zijn eigenlijk best wel heel groot. Hè. Heel veel mensen zeggen, joh jee, wat jammer. En willen we wel toch wel weer graag. Dus we zijn met allerlei dingen bezig om te kijken van joh, willen we misschien een iets andere vorm of een andere locatie. Ja, we zullen iets in die kosten moeten doen om het gewoon rendabel te maken. Want we willen ook niet inperken. We willen ook niet een half feestje neerzetten. We willen gewoon goed tevoorschijn komen. Dus daarom zeggen we van nou weet je, misschien moeten we gewoon één jaar een beetje rustig aan doen. En volgend jaar zeker verder kijken. Dus er zijn zeker gesprekken voor volgend jaar.
1: Ja, dat betekent dat het niet per se meteen uitgesloten is dat in 2027 het Oktoberfest of in andere vorm terugkomt. Maar ja, je hebt het over de financiën. Waar ligt het dan aan? Zijn de artiesten duurder geworden? Zijn de materialen om het te organiseren duurder geworden? Of is het gewoon, zijn er te weinig bezoekers misschien wel?
2: Nee. Het is eigenlijk zo dat alles duurder is geworden. Dus inderdaad, artiesten zijn duurder geworden. Materialen zijn duurder geworden. De eisen zijn ook verscherpt. Dus je moet tegenwoordig veel meer dingen doen om het te kunnen en te mogen organiseren. Dus ja, al die dingetjes bij elkaar. En dan komt er ook nog eens bij dat het weer ook nog wel meespeelt. Dus het kan zomaar heel hard waaien. Wat je tegenwoordig eigenlijk vaak ziet. Ja, in een tent is toch een risico. Op het moment dat het niet door mag gaan vanwege de hele harde wind. Dan heb je een gigantische strop. Dus ja, dat risico is voor ons gewoon best wel heel groot.
1: Ja, en nou ja, goed, daarmee is het eigenlijk ieder jaar weer een risico. Zijn die risico's ook van tevoren uit te sluiten? Of ben je daar dan nog niet achter? En heb je dus dat tussenjaar nodig om ervoor te zorgen dat je ideeën kunt verzinnen om die risico's uit te kunnen sluiten? Waardoor je eigenlijk gewoon ieder jaar een normaal festival draait en het dus eigenlijk garant is dat je het jaar erop het opnieuw kan organiseren.
2: Nou, je kan het uitsluiten door inderdaad misschien te gaan naar hetzij een vaste locatie of zodat je minder last hebt van externe factoren. En dan weet je gewoon op een gegeven moment van nou weet je wel, dan je kan nooit alle risico's uitsluiten en dat vinden we ook niet erg. Maar nu is het risico gewoon groot. Dus hebben we gewoon gezegd,

0: joh, voor ons dit jaar doen we het gewoon een jaartje niet. Er zijn ook veel evenementen, hè, en misschien zijn de mensen het ook wel even zat en denken van, joh, we kiezen een keer voor wat anders. En als we dan weer een keer terugkomen, dan zijn we weer nieuw. En dan denken mensen, oh ja, dat is toch leuk en het is niet elk jaar, dus laten we dan maar weer een keer gaan.
1: Ja, precies.
0: Zo kan het ook zijn.
1: Ja, dat je eigenlijk een soort van verwachting, nee, een hoop eigenlijk een soort van vestigt, een zin vestigt, waardoor mensen eigenlijk weer terugdenken van, oh, ik heb dat gemist dit jaar, dan moeten we volgend jaar gaan.
0: Ja, nou ja, dat idee.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. En vertegenwoordigers van 15 EU-landen, onder wie ook een Nederlander, hebben in Brussel

gesproken met een Taliban-delegatie. Doel was het maken van afspraken over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het weer, morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Deze week lopen er 300 tot 400 deelnemers door de straten en de polders van Haanswoudendorp. En dat heeft namelijk te maken met de avondvierdaagse. Ook in Haanswoudendorp vindt die plaats. Waarom pas nu? Want ja, eerder hebben er al een aantal avondvierdaagse plaatsgevonden. Dat kunnen we zo meteen even vragen. Vanwege de extreem warme temperaturen heeft de organisatie doen besluiten om er een avond tweedaagse van te maken.
2: Lijkt me heel slim met deze warmte.
1: Dat is het ook. Jantine Langhout, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Van de organisatie van de avondvierdaagse in Haanswoudendorp. Ja, slim toch wel, neem ik aan, om er een tweedaagse van te maken met deze temperaturen.
3: Ja, dat was erg jammer, maar ja, het is niet te doen, vinden wij, met temperaturen die hier eraan gaan komen en gewoon te gevaarlijk. Dus het wordt een tweedaagse.
1: Ja, want welke temperaturen worden op de laatste twee avonden verwacht eigenlijk?
3: Ja, 34, 35 geeft het op dit moment op.
1: 34, ja. 35 graden, ja, dat is niet lekker om even te wandelen, zeg maar.
3: Nee, ik denk niet dat de mensen daar heel blij van worden.
1: Nee. Je vertelde al in het voorgesprek wat wij hadden dat er is gekozen ook om eigenlijk de avondvierdaagse op een later tijdstip te laten plaatsvinden dan de andere avondvierdaagse die in de regio plaatsvinden. Want dat heeft te maken iets met wat er in de polders aan de hand is, hè? Op het moment dat er normaal gesproken een avondvierdaagse plaatsvindt.
3: Ja, wij willen altijd graag door het land heen lopen. En daar krijgen we gelukkig heel veel medewerking van de boeren. Maar in de polders, daar broeden ook vogels. En wij mogen pas naar het einde van de vogelbroed het land in. Dus vandaar dat we altijd de avondvierdaagse na 30 juni organiseren. Ja. Zodat we ook echt door het land heen mogen lopen.
1: Dat is op zich wel lekker ook voor die dieren. Dat ze gewoon ongestoord hun kinderen kunnen uitbroeden. Want ja, dat is wel nodig. Maar word je dan ook tegengehouden door natuurorganisaties, dat soort dingen? Of is het gewoon in goed overleg met... Ja, want landbouwgrond is uiteindelijk ook van de boeren, hè, die daar zitten.
3: Ja, precies. Ja. Nee, het is in overleg met de boeren. En dat is gewoon eigenlijk, vind ik, een ongeschreven regel waar je aan houdt.
1: En daar houdt jullie ook
3: rekening. Dat doen we eigenlijk nu voor het 9e jaar al in deze organisatie.
1: Nee, in deze organisatie inderdaad. Want hoe lang bestaat de avondvierdaagse naast het dorp eigenlijk?
3: Ja, al een stuk lang, als ik het goed herinner, heeft de vorige organisatie het 10 jaar gedaan. Ja. En die ging ermee stoppen en het was niet direct opvolging. Dus toen is er een jaar geen avondvierdaagse geweest. En dat vonden wij als organisatie, als ouders heel erg jammer. En toen hebben we samen met wat ouders van de Johannes Postschool bedacht, we moeten dit toch gaan oppakken. En op het moment dat we het net hadden opgepakt, kwam Stichting Actief Rijn Woude. Die wil dat ook graag oppakken. En toen zijn we dat samen gaan doen. Dus het is nu het 9e jaar dat we dat samen met Actief Rijn Woude organiseren. Met heel veel plezier.
1: Ja, met heel veel plezier. Maar is het dan voor het eerst dat je hem dan terug moet schroeven naar minder dagen dan 4 dagen?
3: Ja, dat is voor het eerst dat we hem terug moeten schroeven. We hebben wel een keer gehad dat we de start hebben moeten uitstarten vanwege onweer. Maar we hebben nog nooit een hoeven in te korten.
1: Hoe voelt dat voor de organisatie? Want ik neem aan, je kijkt er het hele jaar naar uit. Dat is toch wel een soort van bummer?

0: Ja, dat is inderdaad. Ja, gisterenochtend hebben we met elkaar overlegd. En ja, je bent toch al snel heel realistisch. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. En we hebben toch gedacht, ja, we moeten toch een leuke afsluiting voor de jeugd maken. Dus we hebben nu gezegd op woensdagavond tussen 7:30 en 7:30... doen we op het Johannes Postschoolplein gezellig muziek. Ze krijgen allemaal wat lekkers en dan krijgen ze ook de medaille uitgereikt om toch nog een beetje een leuk einde eraan te geven.
1: Oké, dus ja, normaal gesproken is het als je de avond van Vierdaagse uitloopt, krijg je een medaille natuurlijk als bewijs dat je hem hebt uitgelopen. Maar ja. Dat wordt dan nu voor die twee dagen alsnog gedaan. Dus dat betekent niet dat...
0: Ja. Wij gaan dat inderdaad wel doen. De kinderen doen er zo hun best voor. En deze twee avonden was het, zoals gisteravond en vanavond, is het ook niet erg heel koud. Dus het is pittig zat. Dus we vinden toch dat ze die wel verdiend hebben.
1: Tot welke temperatuur is het eigenlijk verantwoord om te lopen?
0: Ja, ik denk dat het is een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik denk rond een graad of 30 dat het dan toch wel ophoudt. En gisteravond hebben we gezorgd voor verkoeling. De brandweerhazen Zouden die heeft geheel vrijwillig... zijn ze bij een boerderij gaan staan en hebben ze alle kinderen nat gespoten. Dus ze gingen allemaal lekker nat de polder in. Maar toen ze bij mij bij de eindpost kwamen, waren ze alweer droog.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: Kevin's platenkamer.
4: Wij zijn erbij.
3: Studio Alphen.
5: And here we go.
6: Hi, ik ben Kevin.
7: Platenkamer.
6: En ik heb een zolderkamertje met dozen vol platen die al jaren liggen te verstoffen. De mooiste pareltjes, grootste meezingers en prachtige chansons tover ik nu langzaam tevoorschijn. Welkom in mijn platenkamer.
5: And here we go.

Hi, welkom in Kevin's platenkamer. Welkom in deze platenkamer. Elke dinsdagavond ontvang ik, niet Kevin Valk. Vandaag is het Joris Sirre. Goedenavond. Normaal is Kevin hier elke dinsdagavond. Maar vandaag ben ik er, want Kevin die is lekker op vakantie. Je kan me kennen van Natafel onder andere. En vandaag ben ik neergesteken op het zoldertje van Kevin. Het stoffige, een beetje stoffig zoldertje moet ik zeggen. Maar wat staan hier? Een hoop dozen met allemaal platen. Ja, het ziet er allemaal best wel gaaf uit eigenlijk. Ik denk dat het een hele leuke avond wordt. Dus ik ga lekker plaatjes draaien en hopelijk een beetje wat stof doen opwaaien hier op Studio Alpha Live. Wil je eigenlijk een klein aandeel leveren in deze op deze avond? Dat kan gewoon allemaal. Momentje hoor, jeetje, dat gaat hier helemaal niet goed hier. Nee, oh, het is ook een ander programma natuurlijk. Nee, goed, we maken er een leuke avond van. We gaan wat lekkere plaatjes draaien. En wil je nou ook een plaatje insturen of heb je een suggestie? Je kan bellen naar 0172-515153. Of via Instagram, normaal gesproken Kevin_N_Valk. Vandaag is het joris.sirre. S-I-R-R-E. J.sirre. En dan kan je gewoon een plaatje instarten. En dan gaan we misschien eventjes lekker dansen vandaag. Of jij daar zin in hebt, dat weet ik niet zo goed. Maar ik denk dus dat ik misschien al ga beginnen. Want ja, ik voel hem wel vandaag eigenlijk. Het is een beetje warm, maar op zich, ik heb net eventjes een of andere blazer hier aangezet. En ik denk dat, ja, als ik even zo doorga, dat ik best wel eventjes lekker kan dansen. En ondertussen maakt Cristiano Ronaldo zijn eerste goal van het WK. Ja, het is een prachtige avond. De heupjes gaan lekker los. En dat kan eigenlijk niet beter dan met Boney M. Dus bijpasselijk voor vandaag. Sunny.

Hey, hele goedenavond en leuk dat je luistert naar Kevin's platenkamer. Je hoorde Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Onwijs een hit momenteel. En heel erg leuk dat je luistert. Mijn naam is Joris. Ja, leuk hè? Niet Kevin, Joris vandaag. Je kan Kevin kennen en je kan mij kennen van het programma Natafelen elke donderdagavond van 7 tot 9 hier op Alphen. En normaal gesproken doet Kevin dit programma in zijn eentje, maar hij is er niet. Hij is ergens, ja, ik weet nog niet waar. Misschien komt dat later nog aan bod waar hij precies is. Maar hij is op vakantie in elk geval. Dus hij heeft aan mij gevraagd een tijdje geleden. Lieve Joris. Nee, ze zou hij me nooit aanspreken. Nee, dat grapje. Maar hij vroeg aan me van, ja, wil je alsjeblieft invallen? En ik zeg, maar natuurlijk Kevin, dat ga ik doen. En ik ben nu op die stoffige zolder. En ik moet zeggen, wat, ja, het is een beetje, het is even aanpoten hier. Daar kan geen stofzuigertje tegenop, zeg maar. Er moet wel wat meer gebeuren dan dat. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk. Ik heb zelf eigenlijk helemaal niet zo heel veel met vinyl. Ik vind het superleuk. Alleen Kevin heeft zo'n hele zolder. Ik heb zelf eigenlijk nooit in mijn leven een plaat in mijn bezit gehad. Maar ja, ik ben wel helemaal dol op muziek. Dus ik denk dat het allemaal wel goed moet komen. Oude muziek ook trouwens. Zo hoorde je al Boney M onder andere. En begonnen we de uitzending met... begonnen we de uitzending met The Cure natuurlijk. Afgelopen weekend nog op Pinkpop. Waanzinnig. Maar goed, vandaag gaan we nog veel meer oude en nieuwe muziek draaien. Dus dat belooft niet te blazen in orde.

Ja, leuk. Herman van Veen is er ook bij. Dus het wordt een topavond. Zometeen hoor je Lauren Spencer Smith. Fingers crossed. Ook even een leuk hoedje. Heel leuk liedje uit de hoed getoverd. En verder belooft nog ja, van alles en nog wat bij te komen. Maar in elk geval, eerst gaan we het eventjes terug naar de... Ja, wat is dit? 2000 is dit. Je zou eigenlijk zeggen dat het minder oud is, of ouder. Maar het is U2. Die scoorde nog gigantisch hit met dit nummer in 2000. Het is Beautiful Day.

0: crossed.
1: Lawrence Spencer Smith. Ja, fingers crossed. Het is een plaatje uit 2022. Ik moet zeggen, ik ken het helemaal niet zo goed eigenlijk. Maar ja, dat maakt verder ook niet uit. Dat mag de pret niet drukken.
2: Het snackbakje.
1: Ja, dat is iets wat er zometeen aan zit te komen. En misschien denk je van, oké, ik heb dit programma nog nooit... Ik heb dit programma nog nooit gehoord. Wat is het snackbakje? Nou, het snackbakje is eigenlijk iets om de avond even door te komen. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik krijg altijd op een bepaald moment vanavond toch best wel een beetje trek. En daar heeft Kevin dus ooit iets heel moois op bedacht, namelijk het snackbakje. En dat is even genieten. Dat komt wat later in de uitzending. Grabbelt hij in zijn bakje en halen we er... of grabbel ik in dit geval in het bakje... en halen we er een mooie plaat uit die we gaan draaien. En welke plaat is dat nou? Dat kan jij dus bepalen. Ga naar j.sirre op Instagram... of kevin_n_valk op Insta. En dan kan je gewoon stemmen op de plaat die je wil. En de keuze van vandaag is... Gym Class Heroes en Adam Levine. Stereo Hearts. Plan White Tees. Hey There Delilah. En Ray met Nightingale Lane. Nou, ik moet zeggen, ik hoop niet echt een van die platen, want dat zijn eigenlijk allemaal pareltjes. Dus wil je weten wat het is? Wat het gaat worden? Blijf vooral luisteren. Maar er komt in elk geval iets heel erg leuks aan daar straks. Een van die drie platen. En je kan gewoon natuurlijk zelf bepalen welke dat wordt. Ik kijk ernaar uit en ik ben vooral heel erg benieuwd. Dus blijf lekker hangen.
3: Welkom in Kevin's Platenkamer.

0: Er loopt hier iets vast. Mijn excuses. Hierdoor hebben we de laatste paar seconden van Little Black Submarines gemist, helaas. Ja, soms heb je dat. Ik moet zeggen, het is ook niet makkelijk met die hit, hoor. Ik merk dat ik zelf hier en daar vastloop. En Studio Alphen doet daar ook nogal aan mee. Dingen kunnen gebeuren. Dingen gaan hoe ze gaan, in elk geval. Maar goed, nog steeds leuk dat je luistert naar Kevin in de platenkamer. Ik heb eigenlijk best wel zin om gewoon even muziek te blijven luisteren. Want we zijn net zo abrupt uit dat nummer gerukt. Het is bijna half acht, dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker doorgaan. De trein gaat door, zoals je zegt. Niet elke trein, want er waren best wel veel opstoppingen met de trein recent hier rondom Alphen. En dat was eigenlijk best wel lastig. Ik had zelf vorige week best wel een beetje gedoe met treinmissen. Maar goed, het was ook best wel warm, maar het was lastig en ik was niet helemaal op tijd.
1: Goed verhaal! Doei!

0: Tom Petty. En de Heartbreakers, Refugee uit 1980. Wat een heerlijk plaatje is dit, zeg. Blijft dit zeggen ook trouwens, moet ik zeggen. Ja, onwijs genieten. Leuk dat je luistert naar Kevin's Platenkamer. Nog één keer, ik ben Joris, aangenaam. Kevin is er niet vandaag. Je kan me kennen van na tafel op donderdagavond. Wil je inbellen, kan naar 0172515153. Of j.sirre op Instagram, stuur me een DM of reageer me een verhaal. Of kijk maar even wat je doet. Kan ook trouwens Kevin, _n_valk. Dan komt het ook bij mij terecht, maar iets meer indirect. Ja, ik vind het een heerlijke avond. Het is echt hartstikke lekker warm hier. Maar op zich, ik zit er wel lekker in de zomerse sferen. Het WK staat een beetje aan op de achtergrond. En ik moet oppassen dat ik niet te veel afgeleid raak. Want ik vind dat hartstikke leuk om te kijken. Cristiano Ronaldo scoorde net. Waanzinnig, waanzinnig. Maar goed, verder tot 9 uur op zijn minst Kevin's Platenkamer. En dat gaat eigenlijk altijd op een bepaalde manier. Ik moet even wennen, maar in elk geval, dit hoort erbij.
1: Goedenavond allemaal.
0: Kevin doet aan die leuke liedjes die hij allemaal heeft. Speciaal voor de plaatkamer. Ja, goedenavond in elk geval. Genieten. Ik geniet. Oh, hey, en hij heeft weer gescoord die Ronaldo. Wat een mallet. Doet hij gewoon op zijn 41ste. Goed, we gaan even luisteren naar een artiest. Een hele grote artiest. Een beetje een artiest voor de artiesten, zou ik zeggen. Hij heeft met alles iedereen meegespeeld. Met de Beatles.
2: Billy Preston.
0: Billy Preston, met de Beatles, met de Stones, met wie niet eigenlijk. Vond zijn sporen in Motown. Vond zijn sporen bij iedereen. Klinkt een beetje live, hoort erbij. Geniet ervan. Dit is Nothing from Nothing.

0: Nothing from Nothing. Een heel groot muzikant, een waanzinnig muzikant. Hij een aantal jaar geleden overleed. Hij echt al een kleine 20 jaar geleden. En Billy Preston is een gevierd, succesvol muzikant. Maar in het teken van Pride Month wil ik toch ook eventjes benadrukken. Het is een man die vlak voor zijn dood pas uit de kast kwam. En vanwege ook zijn kerkelijke achtergrond dat nooit heeft durven toegeven. Hij voelde te veel druk van de maatschappij en om zijn omgeving daardoor. En dat geeft toch een kleine treurige toon aan het toch zo rijke bestaan van Billy Preston. Maar goed, we gaan in ieder geval door met zometeen eventjes. In uur twee kan je luisteren naar, ja, dat is spannend wat het vandaag wordt. Dan heb je namelijk
1: het snackbakje.
0: Ja, en het snackbakje dat staat in het teken van muziek dat gekozen wordt door jou eigenlijk, om precies te zijn. Jij kan kiezen op Instagram onder andere. Gym Class Heroes, Adam Levine, Stereo Hearts, Plan YT's, Hey There Delilah of Ray met Nightingale Lane. Welke wil je horen in uur 2, stem? En ik hoor het graag in elk geval. Het kan best wel een mooie uitzending. Of het kan best wel iets moois worden in elk geval. Wat gaan we nu doen eigenlijk? Jeetje Kevin, wat doe jij altijd in het programma op dit punt? Oh hey, weet je wat? Dat is ook leuk voor iets anders. Het is namelijk tijd voor... Ja, we gaan even een klein nieuwtje bespreken. Kevin doet het altijd rond kwart voor acht. Eigenlijk iets eerder nu vandaag. Maar dat maakt niet uit. Even een klein nieuwtje wat ons aangeraakt heeft deze dagen. En dit kwam vannacht naar buiten. Ik zeg net wel leuk, maar eigenlijk is het helemaal iets leuk. Muziekproducent Clive Davis is vannacht te komen te overlijden. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats in New York. Hele respectabele leeftijd durf ik ook wel te zeggen hoor. Daar niet van. Alleen... het is toch altijd terug als het gebeurt. Want hij heeft een aantal wereldberoemde artiesten ontdekt en gecontracteerd. Denk aan Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Santana, Earth, Wind & Fire, Alicia Keys. En ook Whitney Houston heeft hij mee samengewerkt. Ja, waanzinnig. Bizar grote namen eigenlijk. En dat deze man daar allemaal samen heeft gewerkt, ja, dat is toch iets. En vele van deze heeft hij ook overleefd in elk geval. Maar Bruce Springsteen onder andere heeft nog kunnen reageren. Hij stelt, ja, Davis is de persoon die zijn leven heeft veranderd toen de artiest op 22-jarige leeftijd een contract van hem kreeg. Dat is toch eventjes iets waar ik bij stil wilde staan. En het leek me ook wel leuk om een van deze artiesten even te draaien om toch een klein eerbetoon te brengen aan Mr. Clive Davis. Een grootheid in elk geval in de muziek, ja. En daar, ja, wie kan het beter worden? Het zijn er best wel veel. Maar één artiest waar hij toch wel een hele bijzondere band mee scheen te hebben. Ik was er niet bij, kan ik je vertellen. Maar er is eentje die ons ook al een tijd geleden is komen te ontvallen. Het is Whitney Houston, de vrouw met de gouden stem. De vrouw die ook met onder andere The Bodyguard furoren maakte. En gigantisch veel hits scoorde. Ik dacht, ik kan...

nu I Will Always Love You gaan draaien. Maar dan wordt het ook een klein beetje sentimenteel. En ik heb toch zin om ook even het meer te vieren dan te rouwen om het overlijden van Clive Davis. Want het is toch geweldig dat deze man ons zoveel gebracht heeft door de jaren heen. Dus daarom dacht ik, we gooien het even over een iets andere boeg. En daarvoor dacht ik, ik pak deze. 1987 hoor je het al. Ja, je hoort het aan de synthesizers, je hoort het aan de drums. Het is funzig. Je kan erop dansen. En straks gaan we nog meer dansen. Straks wordt namelijk even tijd voor een discoplaatje. Maar eigenlijk is dit ook al een klein discoplaatje. Maar goed, ik wil niet te veel vooruit lopen. Het is een van de allergrootste hits van Whitney Houston. Het is eentje die niet heel sentimenteel is, maar gewoon waar ze haar stem laat horen en waar je ook lekker kan dansen. Het is I Wanna Dance With Somebody.

0: Simply Red en Holding Back the Years. Wat een heerlijk, heerlijk, heerlijk plaatje zeg. Hoe vaak heb ik heerlijk gezegd? Ik weet niet, ik kan er eigenlijk niet mee ophouden. Genieten zeg. Ik krijg eigenlijk spontaan zin om een kaarsje aan te steken en even lekker onder een satijnen dekbedje te kruipen of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, hou maar.
0: Oké, okay, nee, groot gelijk. Ja, dat hoor je dus ook hier in Kevin's plaatkamer. Het is ondertussen 5 voor...

5 voor 8 ongeveer. Zometeen gaan we naar het nieuws. In uur 2 hebben we nog genoeg te bespreken. En genoeg om te luisteren ook vooral. Eerst gaan we even een heel klein spelletje doen. Ja, het is raad de plaat. We gaan even zometeen uur 2 beginnen met een mooi plaatje. Maar in de tussentijd gaan we even heel kort luisteren welke dat dan is. En misschien als je hem dan zo hoort, een begin. Zullen we zo even zo hier? Ik zou zeggen, je moet het eigenlijk nu al weten. Weet je het toch? Oké, ja, dat klinkt vrij bekend. Of niet? Of is dat de ene nummer of die andere? Oké, weet je wat? Nee, dat duurt allemaal veel te lang. Dat gaan we helemaal niet... anders weet je het zometeen. En dat vind ik niet leuk. Dus... we gaan eerst eventjes nog een ander nummertje luisteren. En in uur 2 word je verblijd met dat nummer. En dan hoor je ook welke dat is. En we eindigen met een van de grootste artiesten van de wereld. De grootste Spaanstalige wel niet te verstaan. Ik ken hem eigenlijk niet zo goed, maar ik dacht ik ga het even lekker draaien. Want we zijn hier van het fijn proeven. Het is Bad Bunny, DTMF.

0: si yo me emborracho, que bueno me ayuda.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ja, het is ondertussen 8 uur. En het is tijd voor lokale nieuws en het nieuws van de NOS.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: Kevin's Platenkamer.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

Ik weet niet of je hem goed had geraden. Het is Boston. More Than A Feeling. Wat een onwijze plaat zeg. Heerlijk, genieten. En leuk dat je luistert naar Kevin's Platenkamer. Ik hoop dat je al even ingeschakeld bent en zo niet, welkom. Ik ben Joris trouwens, leuk dat je luistert. Normaal gesproken doet Kevin dit, maar ik val vandaag in voor Kevin. En ik begeef mij nu op de stoffige platenkamer van Kevin. Het is een soort zolder met allemaal dozen en het is een beetje muffig hier. Een beetje zoals ik Kevin ken eigenlijk. Nee, grapje natuurlijk. Dat is absoluut niet waar, maar de muziek is ook niet muffig. Misschien oud, maar wel... Ja, hoe zeg je dat? Wel fris nog steeds. En daar hebben we nog een hoop leuke voorbeelden van. Ja, oud en nieuw eigenlijk. Het gaat alle kanten op. Heb je al gestemd op het snackbakje trouwens? Dat kan via Instagram. J.Sirre of Kevin_N_Valk. Dan kan je de stories bekijken. En dan zie je het snackbakje waar je op kan stemmen. Het is Ray. Het is Cheerio. En het is Hey There Delilah. Ja, het kan alle kanten op eigenlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het straks gaat worden. We maken in elk geval, we houden het gezellig hier in Kevin's platenkamer. Dus blijf lekker hangen. En dan komt er nog heel veel goede muziek op je af.

is Olivia Rodrigo met The Cure. We begonnen de uitzending met een nummer van The Cure, Friday I'm in Love. En Olivia Rodrigo zingt over The Cure. En dat is niet helemaal toeval. Laatst kwam naar buiten dat zij goed bevriend is met zanger van The Cure, Robert Smith. Dat zij een goede band onderhouden en dat ze op haar nieuwe album ook een duet doen. Ja, prachtig. Leuk hoe twee generaties elkaar kruisen. En we begonnen de uitzending met Friday I'm in Love. En het mooie is, daarin zingt Robert Smith: I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday's too. Nou ja, en hij noemt dinsdag dus grijs. Maar weet je wat? Ik vind dat dinsdag niet zo heel grijs is. Het is namelijk

Ja, heerlijk. Ik benoemde net al, het is Disco Dinsdag. Dat betekent, we gaan een discoplaatje draaien. Oh god, wat zag je die niet aankomen, zeg. Ik hint er al even op. Ja, weet je, het leuke is gewoon disco-muziek. Denk je vooral aan jaren 80, maar ook tegenwoordig hoor je het heel vaak. Het is een soort bezig aan een soort revival, kunnen we wel zeggen. Of invloeden daarvan in elk geval. Dus ja, lekker dansen, lekker swingen, gezellig. Disco Dinsdag. Ik ga eventjes die voetjes van de vloer gooien. En hoe warm het ook is in die studio, want geloof me, het zweet loopt over mijn hoofd. Het is dat de camera's het niet doen. Maar als die het deden, dan kon je zien dat ik een klein beetje in een vochtige toestand verkeer. Jeetje, wat klinkt het vreselijk, zeg. Nee, het is dus Disco Dinsdag. We gaan een lekker discoplaatje pakken. Dit is misschien niet de meest typische discoplaat. Maar ik vind dat uit de late jaren 70, vroege jaren 80. Maar ik vind dat je hem niet kan laten gaan. Want oh, hier kan je op dansen. Dit is groovy. Ik heb meerdere collega's die dit ook vaak bestempelden als een van hun favoriete dansnummers. En daarbij dan de desbetreffende moves uitvoerden. ILO denk je niet altijd aan disco. Maar denk je ook een beetje aan Beatles-achtige, moeilijke, progressieve muziek. Maar deze, ja, dit is gewoon echt waanzinnig. We gaan luisteren naar Electric Light Orchestra. En het mooie is, dit nummer is een beetje typerend voor waar Kevin aanwezig is. Als je het nummer even goed luistert, dan weet je misschien waar hij is. En misschien ook hoe die er is. Dus geniet lekker van ILO bij Disco Dinsdag. Papa.

Tears for Fears. Head Over Heels, wat een onwijs lekkere plaat. Het is uit 1985, Songs for the Big Chair. Het was een revolutionair album en ja, het heeft mij in elk geval nog steeds goed te pakken. Want jeetje, wat een onwijs goed album. En dit is misschien niet het allerbekendste nummer, maar wel een van mijn persoonlijke favorietjes. Ja, heerlijk, heerlijk. Leuk dat je nog steeds luistert naar Kevin's Platenkamer. Mijn naam is niet Kevin, mijn naam is Joris. Ik val vandaag in voor Kevin. Bevalt het je nou, dan kan je ook elke donderdag luisteren naar Natafelen van 7 tot 9 hier op Studio Alphen. Schuiven we ongevraagd bij je aan. Doen we al 3 jaar nu ongeveer. Jeetje, het duurt onwijs lang. Ik loop hier al best wel lang rond. Dat is niet altijd te merken. Goed, en ik heb nu even iets leuks van je in petto. Want heel vaak zeg ik, je kan gewoon DM'en naar j.sirre of naar kevin_n_valk op Instagram. Of je kan ook bellen naar 0172-515153 en dan kan je een verzoekje insturen. Nou, en dat is dus gebeurd. Leuk, ik heb een verzoekje gekregen. En hoe leuk is het? Het is van Philip. En Philip die heeft een nummer aangevraagd van een band waar ik zelf ook heel erg fan van ben. Dus hey, daar zitten we in een... dan zitten we in elk geval in hetzelfde schuitje op dat gebied. Het is een nummer van Gorillaz. Het is 19-2000. Ik denk dat het gaat over de eeuwwisseling. Het nummer komt uit 2001, maar misschien ook niet. Mijn geboortejaar, jeetje, wat een gekkigheid in elk geval. Maar in elk geval, dat nummer zit er zo aan te komen. En het is dan wel de Soulchild remix. Wil je nou ook jouw nummer hier in de uitzending horen, dan kan dat. Dus ja, ik heb net wel verteld hoe. Ik laat het even nu in het midden. Maar we gaan die gewoon lekker luisteren, want verzoekjes zijn altijd welkom. En die krijgen altijd een klein beetje voorrang. Geniet ervan, Gorillaz.

0: Ja, je hoort of je hoorde Oliver Tree en Robin Schulz Miss You. Oliver Tree was een Amerikaanse zanger die vorige week tragisch om het leven kwam bij een helikopterongeluk in Brazilië. Twee helikopters botsten op elkaar en stortten neer. Ook nog eens op een veld met allemaal elektrische auto's die daar geparkeerd stonden. Het was een onsmakelijk beeld in elk geval. En ondanks dat ik niet de allergrootste fan ben van deze zanger. Als in, ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed. Of ik ken hem niet zo heel goed. Alleen, ik heb hem toch de afgelopen dagen toevallig een beetje verdiept erin. En ik heb wat dingetjes meegekregen. En dit nummer, die kende ik natuurlijk. En ik moet even zeggen, ja, het was gewoon toch eventjes de moeite waard om daar even aandacht aan te besteden. Want hopelijk wordt hij herinnerd met de goede en vooral creatieve en excentrieke muziek en dingen die hij heeft gedaan in zijn carrière.
1: Het snackbakje.
0: Ja, het is nu tijd voor het snackbakje. We gaan eventjes even een gezellig muziekje. Anders iets. Nou, niet muziekje, even iets horen. Want het was natuurlijk spannend. Ik ben benieuwd en ik hoop dat jij ook benieuwd bent. Wat is het geworden? Wat is er voortgekomen uit het snackbakje?
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known.
0: Oh, misschien hoorde je het al. Is het Ray of wordt het Ray? Ik weet het niet. Nou, weet je wat? Misschien wordt het wel. Nee, ik wilde eigenlijk eventjes dit laten horen van... Ja, wat is er gekomen uit het snackbakje? Is het Gym Class Heroes, Adam Levine, Stereo Hearts? Is het Plain White Tees met Hey There Delilah? Of is het Ray met Nightingale Lane? Ik moet zeggen, en je hoorde het net eigenlijk al een klein beetje als je een beetje goed hebt geluisterd, maar het was helemaal niet zo spannend. Het was namelijk best wel een klinkende overwinning voor een bepaalde artiest. En wie die bepaalde artiest is, nou ja, dat ga je nu eigenlijk horen. Nou, weet je wat, ik vertel het gewoon. Het is Ray, het is Nightingale Lane, het is filmisch, het is mooi. En we gaan er lekker naar luisteren hier in Kevin's platenkamer. Hallo? Daar komt-ie. Geniet ervan.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Wauw. Ray, Nightingale Lane. Wat een ervaring. Wat gebeurde hier allemaal, zeg. Dat was kicken. Dat ging alle kanten op. Genieten. Het is wat er uit het snackbakje van vandaag is gekomen. Volgende week is er weer een ander snackbakje met Kevin. Ik ben benieuwd wat het gaat zijn. Cheerio. En hey there, Laila, blijf er nog in. En voor Ray komt iets nieuws in de plaats. Ja, goh, jeetje, wat een bevalling zeg. Ik ben er eventjes een beetje stil van. Ik moet eigenlijk even gewoon bijkomen. En eigenlijk, wat is nou een goede manier om bij te komen? We gaan gewoon weer lekker muziek draaien. Het kwam onlangs uit het nieuwe album van Pommelien Thijs, genaamd Gedoe. En er staan een paar goede nummers op. En dit is misschien niet de meest gedraaide, maar dit is zeker eentje die belangrijk is. En ook relevant, het is tegenwoordige tijd.

0: Heart vanaf de start.
1: Het is Kevin met Roxy Dekker. Je hebt mij redelijk nieuw van ze in elk geval. En ik moet zeggen, ja, ze waren afgelopen weekend was Roxy Dekker op Pinkpop. En Kevin die kwam ook eventjes het podium op bij de nummer en dan speelden ze hem samen. Ja, dat zijn toch van die leuke live dingen die je dan niet altijd meemaakt. Maar als het hier Nederlandse artiesten zijn, dan wie weet wat er dan kan gebeuren. En volgens mij was het een hele geslaagde editie van Pinkpop sowieso. Over geslaagde edities gesproken. Ik zeg niet dat ik deze uitzending geheel zonder kleerscheuren ben doorlopen. Want het is toch eventjes wennen, die zolder van Kevin. Je komt een hoop tegen. En ik moet zeggen, het rammelt, piept en kraakt hier en daar. Maar tegelijkertijd heb ik wel heel erg genoten van de muziek. En het is 9:10. Weet je wat, we doen nog even een vers plaatje pakken en dan kijken even hoe we afsluiten. Maar dan doen we eerst nog eventjes een vers plaatje. Maar dan moet ik die naald er wel goed op zien krijgen. Daar ben ik gewoon niet zo heel erg bedreven in. Dus gaan we nu even proberen. Oké, let op, daar komt-ie. Dit is trouwens een band die ook op Pinkpop stond. En ik vind deze band heel goed. Dus ik hoop dat je het doet. Ik hoop dat het plaatje het doet. Oké, dan gaan we proberen. Dan gaan we nu... even krassen. Oh, oh. Ja, daar is die.

Royal Otis, Car. Wat een fijne, opgewekte energie. Ik wil niet weten wat het bij jou opwekt. Bij mij wekt het in elk geval wel hele fijne gevoelens op, hoor. Daar niet van. Ik vind het heerlijk. En ik moet zeggen, het is nu iets voor negen. Dus dat betekent dat de uitzending er alweer op zit. Zo goed als. We krijgen nog één nummertje van me. Nog één plaatje die ik eventjes tevoorschijn haal ergens. En dan slaat het uur negen, dan is het klaar. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het hebt uitgehouden. Aanstaande donderdag kan je mij wederom horen. Van 7 tot 9 hier op Studio Alphen. Met Natafelen, mijn oude vertrouwde programmaatje. En dan is het toch even heel anders dan deze stoffige zolder. Maar ik moet zeggen, die muziek hier die valt me ook niet tegen, hoor. Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar die Kevin die heeft het toch wel voor elkaar op dat zoldertje van hem. Dus en hopelijk binnenkort, volgende week hoor je Kevin weer hier met Natafelen. Moet ik even kijken wanneer we weer samen zijn. Want we doen het eigenlijk samen natuurlijk. Maar hopelijk heb je ervan genoten. Je kan mij volgen op Instagram j.sirre of Kevin _n_valk. Dan heb je Kevin, heb je elke week het snackbakje. En dat eigenlijk. Volg ook even Studio Alphen en geniet ervan. De klok staat bijna 9 en ik heb gehoord van Kevin. Daar hoort een leuk plaatje bij, maar ook een leuk liedje. Dus daar gaan we.

Ja, precies. Dit is wat hij bedoelde. Dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, een beetje dubbelop dit. Maar goed, ik heb genoten van alle muziek. Ik heb hele leuke dingen gevonden. En Kevin die heeft allemaal van die leuke liedjes. Geniaal. Luister volgende week weer van 7 tot 9 uur op Studio Alphen naar Kevin's platenkamer. En dan wens ik je nog heel veel plezier vanavond. Ga wat leuks doen, maak wat van. Ga lekker in het zonnetje zitten. Maak niet te druk, want het is al zo heet. Ik heb me veel te druk gemaakt vanavond. Dus ik ga lekker even chillen. Veel plezier en doei!

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Rols.
3: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
2: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
4: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
5: Together you'll be doing it.
4: Of course, we are together all the time.
2: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Let me be your hero. Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.